Leed om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. En een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: तो हम चलते हैं अच्छा

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio.

उदास।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. En een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Graven meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मेरा यार क्यों
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny
6: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. En een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Graven meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachee High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden? Het aantal is nog niet bekend. Er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De omgeving van de Nierkerkerstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen in 2024. Na Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na de zware aardbeving van 7.1. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: good in that you show?
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De omgeving van de Nierkerkerstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen in 2024. Na Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na de zware aardbeving van 7.1. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

1 minuut over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Hartelijk welkom. Goedemorgen Nederland. Good Day with RJ is van start gegaan. Ja, het programma met daarin de actualiteiten en de mooie songs, hè. Maar namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, khushamdeed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Welcome, everybody. Zo, ik heb weer een paar leuke songs erbij gesprokkeld voor u. Ik hoop natuurlijk dat ze bij u in de smaak zullen vallen. En ik heb al aardig wat appjes binnengekregen. Ja, Gisla, jij was er lekker vroeg bij. Maar goed, ik ga nu aan mijn koffie ook, hè. En jij gaat weer aan de slag. En dat geldt ook voor Lina en Chandra. Fijne dag allen toegewenst.

Zo, dat was een mooie Goeshamedeet, dat zeg ik ook altijd tegen u. Hè. Welkom, heel heel hartelijk welkom Goeshamedeet bij Priya, Boei en Javitali was dat. Voor degene die voort moeten maken, op moeten schieten. Hartelijk welkom allemaal en geniet in de tussentijd ook van de songs.

Kasam Se was dat ook weer van Jubin Autiel en is bijgestaan door Prakriti Kukke. Palakumunchal is ook weer van de partij met deze uit Gunjan Saxena, The Cargill Girl, waarin Janvi Kapoor in heeft gespeeld, Munkidori.

veel te kort. Het zou veel langer mogen zijn. Hè? Heel mooi was deze ook weer. Prachtige song hebben we daarnet gehoord. Hè? Dan is het tijd voor de 90s. Maar laat ik je eerst vertellen dat het nu op dit moment zo'n 18 graden is. Misschien bij u 19 in huis is het nog zelfs warmer. Maar dit is volgens Weerplaza. En ze zeggen ook voor vandaag veel zon. En hier en daar een enkel wolkje erbij. Maar goed, dat mag geen naam hebben. Want het wordt weer bloedje heet. Ze hebben dus voorspeld dat het weer een hete dag zal zijn. Gisteren voelde je het ook al. Behoorlijk warm was het. En als de mensen dan binnenkomen, ergens een zaak binnenkomen en er is airco aan, dan zeggen ze, hé, heerlijk hier. Ja, dat kan je me voorstellen. Maar goed, anderen gaan gewoon trainen. Dat doen ze ook nog wel. Laat ik even snel naar de appjes gaan. Want die heb ik ook in de tussentijd binnengekregen. Van Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook Wimla wens ik een hele mooie dag toe. Mijn matchmaker daar in Amstelveen, een hele goede morgen. Gisla, goedemorgen meis. En ook zus Lina, dankjewel daar in Enschede. Groeten aan de mensen daar. En ook Jandra wens ik een fijne dag toe. Rewine, ook een mooie werkdag voor jou. Bye Hadji Abdulwahab Dennis, heel hartelijk dank. En Ria Kalouje gaat zometeen ook weer naar de sportschool om lekker te trainen. Oké, dan, doe dat maar lekker ook erbij. In de tussentijd gaan wij genieten van deze song. Tumange Dil Mede Dujan.

Fantastische muziek was dat ook weer, dat we hier gehoord hebben bij Ojala Radio, nietwaar? En ja, veel mensen zijn al vroeg wakker omdat het alweer zo warm is. Anderen denken van, kom, we gaan alles even lekker vroeg doen, want dan is het nog lekker. En daarna wordt het nog warmer. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, terwijl hier de meteorologen aangeven dat het dus officieel 18 graden is, is het in huis wel zo'n 24 graden, zegt Ria. Ja, zo kan het dus allemaal ook gaan, hè. En anderen zijn nu al richting het werk. En anderen denken van, weet je wat, ik ga nog eventjes weer onder het zeil. Even lekker liggen en dan val je automatisch weer even in slaap. En meestal in de ochtend, hè. En soms woel je in de nacht van de hitte. Zo kan het allemaal ook gaan. Enfin, ik heb hier weer een andere song voor je klaarstaan. Tumangi Dil was uit de film Aflatoon, voor degene die dat graag wilde weten. En dan ga ik nu naar de film Kunden van 1993. En Sandra Sargam en Mohammed Aziz krijgen we nu dan te horen. Een prachtig liedje, Chermagee. En daar gaan we dus nu naar

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Netra, Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Advika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsy Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het, zullen wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
10: Radio. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Furt. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 vielen ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, the keihard, the beste. Ujala Radio. Tujhe lage na
12: najariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

twee dagen duizenden smiles. Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzafest.nl. Doe je toch?

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp nummer hè.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

10 minuten over 7 inmiddels geworden. Ja, terwijl anderen zich moeten haasten om naar het werk te gaan. Of een andere afspraak dat u ook hebt vandaag. Heet ik u al een heel, heel hartelijk welkom op deze woensdag 29 juli 2026. De jarigen van vandaag feliciteren we bij deze dan ook heel, heel hartelijk. De luisteraars die wat ziek zijn, van harte beterschap en de jarigen onder u ook gefeliciteerd. Tot vandaag dus de warmste dag van de week, wordt er gezegd. Dus zet je schrap ervoor. Veel drinken, dat is dus altijd weer wat je zal moeten doen. En ik heb ook wel een appje gehad vanuit Zoetermeer. Ashmi is nu misschien weer eventjes in bed gedoken, terwijl haar man Ravi naar het werk is gegaan. Hij zal nu al daar zijn aangekomen. Een hele fijne dag toegewenst. En ook de andere twee heren slapen nog, hè? Armaan en Kili, die slapen nog. Lien uit Veldhoven, dank je wel voor je appje. Een mooie dag ook aan jou toegewenst. Oké, laat ik Marshall ook maar even groeten. Want die luistert ook mee. Wie Marshall is, dat weet hij wel. Want hij is nu op het werk. Goedemorgen. En fijn dat u allen ook bent afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. Let's start the music. Het is woensdag. En Lechman G ook hartelijk welkom.

Ja, kijk eens aan. Heerlijk lied is deze. Damme, damme, damme. Gebracht door, even kijken. Dat was dus Wajid. Samen met zijn nietje Johania. En Wajid is helaas niet meer. Wajid Ali Khan. Hij was van het duo, muziekduo. Sajidar Wajid. Ja. Tijdens coronatijd was het allemaal een beetje moeilijk met zijn gezondheid. Hij had het al moeilijk met zijn nieren. En tijdens de coronaperiode dan was het een beetje te hectisch geworden voor hem. Te erg geworden voor hem. Anyway. Ik mis hem nog altijd, want ze maakte geweldige muziek. Echt wel, hele mooie muziek maakte ze. Lekkere op tempo en hij was ook altijd de vrolijke van de twee. Hij bracht sfeer erin. Maar van de ander hoor je nu bijna niets meer. Hij moet eigenlijk nou een nieuwe partner vinden om mee te kunnen werken. Maar dat blijkt toch wel moeilijker te zijn dan gedacht.

Ja, ja, dat is weer zo'n song waarbij je altijd weer zegt van... dat is een leuke, lekkere uptempo song. En daarmee is ze dus ook verder geklommen, moet ik zeggen. Deze Dilber werd veel meer afgedraaid dan de eerste Dilber. Die was dus uit, als ik me niet vergis, Silverton. En vanaf zij het had gezongen, was het echt wel de song, kan je zeggen, van dat jaar toen. Even kijken van wanneer was dat ook alweer. Dat was dus uit 2018. Uitzet je mee wat jij zegt. En strakjes, ja, ik heb nog meer uit die film voor je hoor. Maar laat ik eerst hier naar gaan, want we moeten ook even checken wat het weer ons verder zal brengen vandaag. Ja, we weten dat het warm weer wordt. Vandaag wordt dus de warmste dag van de week. Het wordt zo'n 28 graden in het noordwesten, 33 graden in het midden van het land en maar liefst 35 graden in het zuidoosten. In het noorden is er 's ochtends wat bewolking. Nou, ik heb hier aan deze kant een prachtig zonnetje al hoor. En verder schijnt de zon uitbundig. Te uitbundig volgens velen. De wind is zwak tot matig. En dus gaan veel mensen verkoeling opzoeken langs het water. Dan spring niet zomaar in water, want de algen die erin zitten kunnen ook wel niet goed voor de gezondheid zijn. En let op waar je in het water gaat hoor. Pootje baden tot daaraan toe. Nou, het wordt dus warm vandaag. En dat zal eventjes zo blijven, denk ik. Anyway, we gaan door met de muziek. En dan heb ik deze voor je. Straks heb ik de nieuwtjes. Dus blijf afgestemd op het Jala Radio.

Ja, dat was weer zo'n geweldige song. Nee, en deze hebben we net ook al gehad, nietwaar? Zo gaan die dingen ook erbij. Dan heb je het nog niet uit de player gehaald. Maar wat ik nu nog voor je heb, zal ik die zetten of deze zetten? Nou, we doen deze maar eventjes voordat we naar de nieuwtjes toe gaan.

0: Tumko Mileho, ja, fantastisch lied is dat ook weer, dat we hier gehoord hebben bij Ojala Radio. En dan, ja, dan is het ook weer tijd hiervoor, hè.
1: Hi, this is Kanika Kapoor and you're listening to my favorite radio station, Ojala Radio.
0: Ja, baby, zo dole me zo netje. Dat stukje, er is een heel stukje eraan dat ik weg moet halen. Maar goed.
1: Hi, this is Kanika Kapoor and you're listening to my favorite radio station, Ojala Radio.
0: En dat is live radio, hè, wat je dan ook af en toe erbij krijgt. Ja, dit ken je wel. 19:30 precies in de uitzending van Ojala Radio. Even naar de appjes toe voordat we naar de nieuwtjes toe gaan. De Beertje uit Purmerend, Tarperiwaar. Hartelijk dank voor jullie appje. Ook juist daar in Nieuwendijk wens ik een hele fijne dag toe in Brabant. Auntie Jessie, hartelijk dank. Mooie dag ook aan u toegewenst. En Suchi Ji, namaskar Ji. Andrew en Chitra, dankjewel ook voor jullie appje. In Hoofddorp luisteren Kieren en Ankel gaan ook lekker gezellig mee. Hartelijk dank ook. Fijne dag ook toegewenst en veel drinken allemaal. Hè. En goed insmeren, want de zon gaat weer branden op de huid. En ook Kees. Ja, de week is door de helft. En nog even werken. Oké, fijne dag ook Kees. Hartelijk dank voor je appje. En ik krijg nog een appje hier binnen. Groetjes, zus. Oh, dat is van... Hey, dat is na lange tijd heb ik weer een appje van jullie gekregen. Aswin, Fausia en Arvaan. Heel, heel hartelijk dank. Dat is na lange tijd. Fijn dat je nog altijd bent afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. Aswin, hartelijk dank. En de groeten aan Fausia en Arvaan. En dan is het tijd geworden om met de nieuwtjes te beginnen. Ik ga hiermee van start, even kijken waarmee ik van start ga. De 26-jarige Nederlander, een 26-jarige Nederlander moet ik zeggen, is dinsdag, gisteren dus, omgekomen tijdens een boottocht bij de Iguazu-watervallen in Brazilië. De boot met in totaal 6 Nederlanders en een kapitein aan boord kapseisde. 2 opvarenden zijn opgenomen in het ziekenhuis. De man zat in een boot met zijn vriendin en familie. En het zou gaan om haar ouders, zus en zwager. En zij maakten een privétocht in het Iguazu National Park in Foz do Iguazu. En dat is bij de grens met Argentinië. Volgens de krant O Globo heeft de manager van het bedrijf die de tour organiseerde de dood van de 26-jarige man bevestigd. Nog 2 Nederlanders zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dat zouden de schoonvader en de zwager van de omgekomen man zijn. Zij zijn volgens La Nation allebei buiten levensgevaar en alle inzittenden zouden een reddingsvest aan hebben gehad. Nou vraag je af, had hij dan ook een reddingsvest aan of niet? Nou, ze zeggen wel alle, dus dat moet wel. Maar wat er dan precies gebeurd is, dat moet nog worden uitgezocht. Heel veel sterkte aan de mensen. Maar we zijn nog niet klaar met het nieuws allemaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is een grote brand uitgebroken. Het pand is ontruimd, 20 jongeren en hun begeleiders zijn uit het gebouw gehaald. De brand sloeg ook over op enkele bomen in de omgeving. En zo rond 6 uur vanochtend kon het vuur worden gedoofd. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen ook al uit het dak van het pand aan de Lage Bergweg. En daarom werd er snel opgeschaald naar een grote brand. Later werd gesproken van een grip 1 situatie. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was dat vanwege het mogelijke gevaar voor omliggende campings. Zo'n 185 kinderen die in een nabijgelegen tentenkamp verbleven, werden uit voorzorg overgebracht naar Buslo. In het zorgcentrum wonen jongeren en jongvolwassenen met verschillende vormen van gedragsproblematiek. Het pand werd ontruimd en alle 20 jongeren en hun begeleiders konden worden geëvacueerd. Eén van de jongeren die raakte wel gewond. Ja, want er kwam veel rook vrij. Meerdere brandweereenheden die waren aanwezig om de brand te bestrijden en verdere uitbreiding te voorkomen. En meerdere ambulances werden uit voorzorg gealarmeerd omdat mogelijk enkele personen rook hadden ingeademd. En dan buitenlands nieuws. In Japan hebben hulpdiensten van reddingswerkers zeker 13 lichamen gevonden na de zware aardbeving van gisteren. Er liggen nog mensen die wachten om gered te worden. En het is een race tegen de klok, zegt premier Sané Takaichi. Het zuidelijke eiland Kyushu werd eerst getroffen door de beving van 7.1 en later op de dag door een zwakkere van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar nu heeft de premier bekendgemaakt dat inmiddels 13 slachtoffers zijn geborgen en dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Japanse media melden dat verspreid over het rampgebied minstens 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. En het natuurgeweld heeft met name een ravage veroorzaakt in en rondom de stad Kumamoto. Vele tienduizenden mensen zitten zonder stroom nu en delen van bruggen en fabrieken zijn er ingestort, evenals woningen en kantoorpanden. En kort na de aardbeving was er in een winkelcentrum ook een explosie. Nou, we hebben straks nog meer nieuws. Even kijken waar we nu naartoe gaan. Ja, dan doen we deze song uit de 70er jaren.

क्या नजारा है या ऑडिबल मैंने द म्यूजिक कमाक फॉर किशोर दा एन आशा जी अनुक शेष माइफ में ही खजांग है यार इन दैट लीचर वल्ला क्या नजारा है लंग सॉन्ग वास दैट नाउ गुड इट इज वेल एवन मूय दैट नी फन ना लंगे टाइम वेयर गehoord है En dan heb ik nog wat nieuwtjes voor je. Ja, even kijken. We gaan eerst naar deze toe. De Oekraïense en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken... die hebben elkaar telefonisch gesproken... nadat de spanning tussen de twee landen afgelopen dagen was opgelopen. Oekraïne viel zaterdag een Iraans schip aan op de Kaspische Zee... en daarbij is volgens Iran een bemanningslid gedood en vielen er gewonden... De Oekraïense buitenlandminister Sibiha spreekt op X over een openhartig gesprek met zijn ambtgenoot. Ik heb nogmaals benadrukt dat alle acties van Oekraïne uitsluitend gericht zijn op de verdediging van ons land tegen Russische agressie en nooit bedoeld zijn geweest om civiele schepen of mensen aan te vallen. En dat schrijft Sibiha dus. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi, die zegt dat Sibiha hem ervan heeft verzekerd dat er geen sprake was van opzet en dat Oekraïne geen escalatie wil. En dat wil Iran ook niet, schrijft Araghchi. Wel wil hij dat er compensatie komt voor de verliezen die Iran heeft geleden door de aanvallen. En hierover rept Sibiha niet. Volgens de Oekraïense lezing... was de aanval gericht op een Russisch schip en schepen die Iraans militair materieel vervoerden. Zo, en dan, ja, hebben we ook wat nieuws wat sport betreft. Dus wil ik even daar naartoe gaan. Want ja, zal ik eerst deze doen? Ja, we doen deze eerst. Want Denzel Dumfries, die is dus nu gestart bij Real Madrid. Denzel Dumfries is begonnen aan zijn eerste training als speler van Real Madrid. De 30-jarige verdediger heeft zin... in het nieuwe seizoen en heeft een duidelijke boodschap voor de Real Madrid supporters. En ook geeft Dumfries een zeer bijzonder antwoord op een van de gestelde vragen. Ja, en wat is dat antwoord? Even kijken wat hij allemaal zegt hoor. Nou, ik kan het kort houden. Ze vroegen hem naar zijn favoriete eten. En hij zegt dus dat zijn favoriete eten is taierblad. Taierblad. Nou moet je uitleggen wat taierblad is. Nou, ik kan je zeggen, want dat wist hij niet. Het is wel iets steviger dan spinazie. Het lijkt erop als je hem dus ook goed klopt. Dan lijkt het op spinazie. Maar taierblad is steviger. Ietsje steviger. Ja, het is niet veel steviger, maar het is steviger dan spinazie. Dus als hij dat niet weet en hij luistert naar Royale Radio, dan weet hij dat ook wel. Dat was dus over Denzel Dumfries, die een verrassend antwoord gaf. Dat hij van Surinaams eten houdt, maar vooral van taierblad. En dan heb ik nog dit voor je. De Surinaamse voetbalbond, SVB, heeft de Nederlandse trainer Henk Vreeser aangesteld als bondscoach van de nationale mannenvoetbalselectie. Dat meldt het Surinaams nieuwsplatform K-News. En Vreeser die maakte in 2025 ook al deel uit van de technische staf van toenmalig bondscoach Stanley Menzo. Dus hij weet ongeveer hoe de jongens werken daar. Als profvoetballer kwam de voormalige verdediger uit voor onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht, Roda JC en Feyenoord. Hij speelde 6 interlands voor het Nederlands elftal en maakte ook deel uit van de selectie voor het wereldkampioenschap van 1990 in Italië. Nou, dat is mooi om te weten ook weer, hè? Wat sportnieuwtjes erbij. En dan gaan we weer terug naar de muziek hier bij Ojala Radio.

0: Mooie song uit Geraad was dat van Madhubanti Bhaktji en Divya Kumar. Sachin en Jigar hebben de muziek gemaakt. Anyway, de situatie in Osdorp is weer veilig nadat eerder op dinsdag een auto met explosieven aan boord was gecrashed na een politieachtervolging. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Osdorp werd dus afgezet en gebouwen zijn er ontruimd. De gevluchte inzittenden worden nog altijd gezocht. De auto is in de nacht van maandag op dinsdag gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth, meldt de politie. En daarbij raakte een geldautomaat beschadigd en brak er brand uit. Niemand raakte er gewond. En het gaat om een BMW die dinsdagochtend in Nederland werd gesignaleerd na een achtervolging is ingezet. Waarna dus de achtervolging is ingezet. Die politieachtervolging eindigde in een crash in Amsterdam Nieuw-West. En de inzittenden zijn gevlucht. En om hoeveel mensen het gaat is ook niet duidelijk. Maar goed, de politie is met man en macht op zoek naar deze voortvluchtigen. Tja. Nou, ik check als er nog meer nieuwtjes voor je zijn en dan krijg je het wel strakjes van me te horen. In elk geval, de mensen die het druk bezig zijn schoon te maken, niet al te hard werken vandaag hoor. Neem het rustig aan. Veel drinken vandaag, dat moeten we zeker ook wel doen. En even kijken. Ja, ik heb weer een prachtig lied voor je klaarstaan hoor. Maar laat ik ook Raj bedanken voor zijn appje. Ook voor jou een mooie dag, Paris en Gerda Moerdelee. Ook Amina uit Zuidoost. Fijne dag ook toegewenst aan Mieke in Den Haag. En even kijken, Margriet en Waldo. Ook voor jullie, have a very, very nice day. En blijf genieten van Ujala Radio. Terwijl je nu gaat luisteren naar Lataji, Aur Padmashri Mohammed Rafi Sahib Ji.
1: Ye barbaadi ka raasta hai, Shabnam.
2: Lekin bahut haseen hai, ammi.
1: Iski manzil tumhari maut ho sakti hai.
2: Khuda kare, aisi maut jisse zindagi mile sar aankhon par.
1: Magar tumhe is raaste pe jaane kaun denga?
2: Mujhe is raaste par jaane se rokega kaun?
1: मैं रोकूंगी, मैं अमीना बाई.
2: अमीना बाई, तुम तो इंसान हो, अब खुदा भी मुझे नहीं रोक सकता.
1: अमीन बेहुदा नालायक बदमाश, इस दिन के लिए मैंने तुझे पाला है. मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान
2: डालो, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत के रास्ते में आने वालों की जिंदगी मैं ले लूं.
1: क्या कहा?

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: Laatste kans. Scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazzaverse. Koop het nu op brazzaverse.nl.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Furt. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ojala Radio, Ojala hi Ojala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ojala Radio, DAB Plus ke zariye. Ojala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden heb je er 1 rijstrook minder. En ook file op de A50 Os Arnhem door werkzaamheden. Daar duurt de reis 10 minuten langer tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tu jane toch. Abujan Radio. Sabse barkawala.

minuten over 8 inmiddels geworden. Bijna 9 over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ja, het wordt een warme dag vandaag, dus we gaan er weer volop van genieten. Veel drinken, goed insmeren, dat zeker wel. En onze korte broek zeker wel weer aantrekken. Ja, of die kniebroek, ja, die is weer helemaal in. Een beetje wide leg kniebroek, die is dus helemaal in. Dus dat gaan we zeker ook weer aantrekken. En onze 80's song heb ik ook al in de player zitten. Maar ik heb er zoveel dat ik niet weet welke ik als eerste voor je wil afdraaien. Ik wil die afdraaien, ik wil die ook afdraaien. Nou weet je wat, ik doe deze maar. Want we kennen dat lied Koei Nache Nache. Uit die andere film Tama, hè. Is dus origineel van een andere film. En wel uit de film Disco Dancer bij Usha Udhoek. En dan ga ik dus het origineel voor jou afdraaien vandaag. Alsjeblieft, enjoy. Koei, jaha. Natje, natje. Puppy Dive, de muziek gemaakt.

Ja, ja, ja. Kijk eens aan. Dat was weer eentje van toen. Uit de jaren 80. En was toen ter tijd al een grote hit. En Usha Urtop heeft altijd gezegd van... Kijk, ik ben geen zangeres die noten heeft leren lezen. Zanglessen heeft gevolgd. Nee, dat niet. Ze heeft altijd gewoon met haar hart gezongen. Je hoeft er maar eventjes iets aan te geven. En ze kijkt ernaar. Je zegt van dat en dat en dat. Zo wil ik het hebben. En ze begint te zingen voor je. Dat is wat zij heeft gehad. Natuurlijk door de jaren heen heeft ze wat lesjes gevolgd. Maar ze zong meestal uit haar hart. Kwam er zo uit. Dus dat is ook wel talent, hè. Kwart over acht inmiddels geworden. En ja... Hoef het je niet te zeggen dat het een warme dag gaat worden. Je voelt het al. En ik zou zeggen van geniet er vooral ook van. Want voordat je denkt dat het afgelopen. Maar ja, dat, het zal wel zeker nog een week duren dat we nog warme dagen hebben. Dus geniet er met volle teugen van. Marianne, ook een hele fijne dag daar in Groningen voor jou toegewenst. En blijf afgestemd op Jala Radio. Okay, let's start the music. Dit is LOL, oftewel LOL. Uit de film Ginny Wet Sunny.

Ja, heerlijke song is dit ook weer. Om na een lange tijd ook weer te horen hier bij Ojala Radio, nietwaar? En dan uit de film Vicky Vidyaka Wovala Video. Was een leuke film, moet ik zeggen. Deze mooie song.

0: मुश्किल है।
1: Ja, Mushikil hai was deze ook weer van de film Wikivideaka Wovala Video. Nou, dan gaan we naar deze van Sri Ram Chandra. Hij straks is hier over deze film vertellen.

Vera, ja, brengt ons naar 8:45. En over deze film Chengdu Champion. Ja, dat is dus een biografie geweest van een sportsman. En Kartik Aryan heeft een geweldige rol, karakter neergezet hierin. Hoewel hij dat heeft gedaan. Hij heeft echt zijn best gedaan ervoor. Was de film helaas wel een commerciële flop. Heeft niet veel gemaakt wat de box office betreft. Maar ja, hij heeft zijn naam wel op de kaart gezet, kan je zeggen, Kartik Aryan. Want hij werd al omgeprezen. Maar helaas, mocht niet zo zijn dat de film veel maakte. Maar ja, het is een sportfilm en velen houden daar kennelijk niet van. Chengdu Champion, een biografische sportdrama uit 2024... En de regisseur was Kabir Khan. Dus dat. En Kartik Aryan heeft ook nog de Filmfare Award hiervoor gewonnen. Dus dat heeft hij ook wel aan zijn broek hangen. Dat is mooi. Alleen is de film commercieel gezien niet echt een hit geworden. Anyway, we gaan door met deze mooie song van Arijit Singh uit Awarappan 2.

Man, wat heeft hij toch prachtig gezongen. Vooral dit, hoe hij trekt met zijn stem naar onder en dan weer plotseling naar boven gaat. Beste zanger, kan je zeggen. Hoe je het ook draait of keert, zijn afsluiting of zijn comeback, het maakt niet uit. Hij heeft het fantastisch gezongen. Imran Hashmi en Desha Pattani en Shabana Azmi, die zullen je dan zien in deze nieuwe Awarappen 2 movie. En dan even naar de appjes toe. Yvonne Douwelet uit Den Haag, dank je wel voor je appje. Ook Mila in Amsterdam wens ik een hele mooie dag toe. Maar zeer zeker ook aan de familie Mangel. Yvonne Mangel en broer en vrouw uit Suriname. Ja, het was gezellig gisteren. Zeker gezellig gisteren met jullie. We gaan weer langskomen. In elk geval een hele fijne dag toegewenst. Ja, zo warm als in Su is het hier ook wel hoor. Lijkt wel een tropisch land hier zo. Lijkt alsof je niet in een koudkikkerland bent. Dus nu hoef je niet te zeggen van Nederland is een koudkikkerland. Nee, dan moet je maar in de winter komen, daar is andere koek. Een hele fijne dag verder voor jullie ook allemaal toegewenst. En ja, Mila Mousi. Ik weet dat je af en toe ook nog luistert naar Rojala Radio en me af en toe ook opzoekt. Dus ook voor jou en Cornuit een fijne dag toegewenst. En al de andere mensen die me altijd weer eventjes komen opzoeken. En al die namen ken ik niet zo uit het hoofd hoor. Maar Mimi ook een mooie dag toegewenst voor jou. Even kijken hoor. Erwin en Sunita en Susanne is dat. Erwin en Susanne. Rajkumari, oftewel Marie, een mooie dag ook voor jou. Blijf wel afgestemd op Ojala Radio. Oké, van Awarappen gaan we naar deze uit de film Sultan. Een prachtig lied van Rahat Fateh Ali Khan.

Zo krijg je al die prachtige liedjes wel eens hier te horen, hè? Af en toe krijgen ze achter elkaar te horen. En dat is dus nu ook wel het geval. Jagaghumia. Dit was dus de versie van Rahat Fatihalegaan. Er is ook een female version. Maar dan krijg je wel een andere keer van me te horen. Even verder terug in de tijd. En dit is uit de film Een Daas van 2003. Ja, meestal heb ik het dan bij de 90s songs. Maar vandaag doe ik het hier nu. Ach ja, is toch vakantieperiode, toch? Lekkere Dilna Legay.

een mooi lied om dat ook weer eens een keertje met je gedeeld te hebben, nietwaar? Maar ik heb nog één nieuwtje voor je. By the way, het is 9:15, precies in de uitzending van Ujala Radio. Bijna 9:14. Dus laat ik snel hier naartoe gaan, want het is mooi warm weer. En dit nieuwtje is één van om over na te denken. De druk op de kraamzorg, met name kraamzorg, hè, is nog groter in de zomermaanden. Het is al jaren slepende personeelstekort. Het al jaren slepende personeelstekort verschilt per regio. Maar wordt tijdens de vakantieperiode bijna overal wel voelbaar. In de grote steden doen ze er al 3 op 1 dag. Ja, zoveel. Margreet Westerink, die al ruim 30 jaar in de kraamzorg werkt, ziet steeds meer collega's uitvallen. Ons beroep is gericht op fijne en goede zorg, maar dat kan niet meer, want je moet je tegenwoordig alsmaar haasten van de ene naar de andere toe gaan. Ze merkt het ook aan zichzelf. Je bent de hele dag bezig en nerveus, want je volgende klant of cliënt zit al te wachten. De kraamzorg kampt al jaren met een tekort aan verzorgers, maar is tijdens de zomervakantie het krapt bezet. Want ja, dan gaat iedereen op vakantie. Anderen zijn dan weer ziek, hebben last van hooikoorts, kunnen dan niet werken. Dus dat soort dingen. En de geboortezorg, die neemt toe. Je zou denken van in de zomerperiode is dat niet het geval, maar dat dus blijkt dus wel zo te zijn. Het is een drukte van je welste. Zoveel baby's worden er geboren in de zomermaanden. Door de drukte belanden nog meer gezinnen op de wachtlijst. Het wettelijke minimum van 24 uur kraamzorg wordt zeker in deze periode ook niet altijd gehaald. En ze hebben een grafiek gemaakt van al de plaatsen waar het meeste nodig is dat kraamzorg moet worden gebruikt, gewerkt, dat er daar gewerkt moet worden. Kraamzorg is een recht in Nederland en een unicum in de wereld. Het gaat om professionele ondersteuning aan huis tijdens de zwangerschap en de eerste 6 weken na de bevalling. En volgens het landelijk indicatieprotocol kraamzorg heb je met een basisverzekering recht op 49 uur zorg tijdens de eerste 8 dagen. Maar dat wordt al jaren niet meer gehaald. Nee, want de babyboom in de zomermaanden is het grootst. Je zou denken dat dat niet zo is, maar dat blijkt dus wel zo te zijn. Normaal gesproken blijft een kraamverzorger dus per dag op 1 adres. Maar tegenwoordig moet je van hot naar her gaan. Dan moet je overal tegelijk eigenlijk aanwezig zijn. Zo gaat dat. In elk geval al de nieuwe wereldburgers, de nieuwe ouders. Gefeliciteerd bij deze dan. En dan hoop je maar dat mama erbij is om je te kunnen helpen. Ja toch?

love this song. Yeah, jako rakho sahia mas ke na koi. Yeah, zolang de beschermer aan je zijde is, kan niemand je kwaad doen. Zo moet je dat zien. Ja, over de kraamzorg allemaal gesproken, hè? Dan moet je goed opletten, vooral met die kleintjes. Moeten ze veel drinken of niet? Moeten ze normaal drinken of niet? Hoe moet je dat doen allemaal in die zomermaanden, hè? Ja, maar goed, de kraamzorg let wel erop dat ze goed verzorgd worden, toch? Dus daar hebben we daar eventjes over gehad ook. Inmiddels is het geworden 6:06. Even zien, even kijken waar we nu naar toe gaan. Want ik heb zoveel leuke songs in de player staan en alles is even mooi. Maar dan moet ik toch wel zeggen van, weet je wat, ik ga eruit met een iets wat oudere song. Ook gebracht door Sonny Nigam en Sonny Johan. Morgenochtend dan ben ik er weer en wat we dan weer gaan behandelen aan nieuwtjes, dat krijg je dan te horen tussen 7:30 and 8:00. En daarnaast ook nog gewoon wat lekkere babbeltjes en leuke songs hier bij Ojala Radio. Blijf dus afgestemd. Een fijne dag nog verder toegewenst. Met de overige omroepers die er na mij komen. Ik zie hier iets van Rui die u dus gaat bezighouden. Dus je blijft luisteren naar Ojala Radio, nietwaar? Fijne dag ook aan Rachid uit Amsterdam en Roos. Hartelijk dank. Veel vocht drinken. Dat moeten we zeker niet vergeten. En goed insmeren. Een hele mooie dag verder aan iedereen toegewenst. En signing off voor Ojala Radio, RJ. Shubdin ek mubarak din. Namaskar. Allah hafiz gate gungunate armuskarate erehna. Graag tot morgenochtend om 7:30.

Udella's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujjal Radio. Hamar Ujjal Radio.

Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Wale Honge, from India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Wagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum en worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
10: Voel de vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van hun vereniging van eigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een rustige ochtendspits. Wel viel op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. 6 kilometer, 15 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2:00 middags tot 1:00 s'nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2:00 middags tot middernacht.

met Kirin Kitaar. Miss Unch, B-Tune, Steve. Dimes met Avid, Hans en Anupa. The Legends met Nizam, Ibo en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj. Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhi, D-Wax, Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met

0: Dansgroepen, Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachaniya Londwan Kinaj, DJ Shahid and MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazafest. Koop het nu op brazafest.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kumamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum en worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Food, music, shoppen, dansen en één groot feest. Dat is Brazafest. De Super Early Bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazafest.nl. Doe jaldi kar. Brazafest.nl per Toegridle. De Super Early Bird tickets.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi Har ek cheez. Raat o din, aap humse baat kar sakte

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem een file vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten. Dan de wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda. File vanaf knooppunt Zonzeel en 10 minuten vertraging. En dan de A50, Os richting Arnhem. Bij Renkum wordt ook aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht en vanaf knooppunt Ewijk duurt de reis 15 minuten langer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt in verband met terrorisme. Volgens ING zal volgend jaar de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattedien en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and two areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsy Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je Super Early Bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Duitse autofabrikant BMW schrapt tot eind volgend jaar 8000 banen via natuurlijk verloop en vrijwillige vertrekregelingen. De autofabrikant kampt al langere tijd met hoge kosten en een zwakkere vraag door toenemende concurrentie uit China. Eerder kondigden andere grote Duitse autofabrikanten, net als BMW, al forse bezuinigingen aan. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Het weer nog. Vanmiddag stijgt de temperatuur op grote schaal naar tropische waarden van 30 tot lokaal 35 graden. Op de Waddeneilanden blijft het tot 25 tot 29 graden iets koeler door een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Agar aapke ghar pe aane wale dinon mein kisi ka moonna sanskar hai, moonna sanskar hone wala hai, Ujala Radio par aap farmaish de sakte hain, 15 farmaish. Voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
2: Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Brazzafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en scoor jouw tickets vandaag nog op brazzafest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere bijzonderheden. Allereerst de A9, Amstelveen-Alkmaar. Natuurlijk zijn er al werkzaamheden bij Beverwijk, maar een stuk daarvoor nu ook een ongeluk. Je hebt 2 rijstroken minder en de vertraging is 3 kwartier vanaf knooppunt Raasdorp. Verder de wegwerkzaamheden op de A16, Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug een file van 15 minuten. Er is namelijk 1 rijstrook dicht. En daar ontstaat nu ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier erbovenop. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.
3: Dilse Diltuk Ujala Radio per. Up je song. Ujala Radio. Tujan het toch.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Duitse autofabrikant BMW schrapt tot eind volgend jaar 8000 banen via natuurlijke verloop of vrijwillige vertrekregelingen. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt in verband met terrorisme. Volgens ING zal volgend jaar de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

opstellen van het jaar met bijna 3%. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt in verband met terrorisme.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag stijgt de temperatuur op grote schaal naar tropische waarden van 30 tot lokaal 35 graden. Op de Waddeneilanden blijft het tot 25 tot 29 graden iets koeler door een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Live vanuit de Hoofdstad.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 s'avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 s'avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Tayyar ho ja, tayyar ho ja, tayyar ho ja. Sun malo, ujala, laar hai ujala brasa mela fest. Indoor summer edition Den Haag mein. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. To tayyar ho ja, aur jaldi se apan ticket khareed le. Brasa fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mein. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Laatste kans, score uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brasafest. Koop het nu op brasafest.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
3: Raad Odin. Subha Al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Drugs. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nikah, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een brief via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Bij een proef in Amsterdam mogen brandstofauto's tijdelijk ook parkeren op laadplekken voor elektrische voertuigen. Het idee is dat laadpalen zo beter benut worden omdat elektrische auto's die al vol zijn de plek anders onnodig bezet houden. De gemeente wil hiermee slim omgaan met de schaarse parkeerruimte in de stad. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Brazafest, één festival, 2 dagen, duizenden smiles. Brazafest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazafest.nl. Doe je toch?

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden onderweg. We naderen nu de 60 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt is onder meer een ongeluk bij Rotterdam-Zuidplein op de A15... wanneer je onderweg bent vanaf de Maasvlakte. Een file van ongeveer 25 minuten. Verder ook nog drukte op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Voor de Moerdijkbrug een file van 15 minuten. De rechterrijstrook is daar immers dicht. En op de A50 Os-Arnhem file voor Renkum. 9 kilometer en 20 minuten vanaf knooppunt Ewijk. Je hebt er één rijstrook minder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen aur e bhai. Tu bhi sune hai toh? Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Geïnteresseerden doen een aanbetaling, maar staan vervolgens voor een dichte deur. Bij een proef in Amsterdam mogen brandstofauto's tijdelijk ook parkeren op laadplekken voor elektrische voertuigen. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De verkoop van alcoholvrij bier zit juist in de lift en steeg met 8%. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files. Geen enkele file is langer dan 20 minuten. Wel de A50, Os richting Arnhem, tussen Ewijk en Renkum. Komt in de buurt met 15 minuten. De rechterrijstrook is dicht door werkzaamheden. Ook wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug op de A16 komen er vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 10 minuten. En ook de Duitse grenscontrole op de A12 verschijnt er in beeld. Vanuit Arnhem richting de grens file vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten bumper aan bumper. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. De

met Kirin Kitaar. Miss Unch, B-Tune, Steve. Dimes met Abid, Hans en Anupa. The Legends met Nizam, Ibo en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj. Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika. Sensation met Viresh. Saragama Records Crew met Roshan.

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazafest. Koop het nu op brazafest.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De auto was volgens de politie eerder gestolen. Duikers hebben niemand in het water aangetroffen. De forensische recherche onderzoekt de zaak en bekijkt camerabeelden. Ook worden getuigen gehoord. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. Het weer nog, zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Aftellen is begonnen. De super early bird tickets voor Brazafest zijn bijna uitverkocht. Wacht niet tot het te laat is. Bestel nu jouw tickets op brazafest.nl.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem ze baat kersen kwee. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer hè.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 55 kilometer file in het hele land. Op de A4 Rotterdam-Antwerp heb je bij Hoge Heide 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar ook 10 minuten extra. En op de A29 is bij het Hellegatsplein de brug even open geweest. Richting Rotterdam kost je dat een half uur extra. En richting Bergen-op-Zoom ben je nog 10 minuten lang onderweg. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum is de vertraging 20 minuten. En dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg is mogelijk aangestoken. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. Deze zomer bereikt het aantal nepadvertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Geïnteresseerden doen een aanbetaling, maar staan vervolgens voor een dichte deur. En arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 55 kilometer file in het hele land. Op de A4 Rotterdam-Antwerp heb je bij Hoge Heide 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. De brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg is mogelijk aangestoken. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. Deze zomer bereikt het aantal nepadvertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Geïnteresseerden doen een aanbetaling, maar staan vervolgens voor een dichte deur. En arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Jala, Lara Hay, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Al 6 miljoen Europeanen hebben gestemd over het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 10 ontwerpen geselecteerd, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september. De ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit. De nieuwe biljetten komen daarna geleidelijk in omloop. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Full the vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken is het wel druk, maar rijdt het nog wel aardig door. Een paar uitzonderingen, want files zijn er helaas wel. Allereerst de A2, Utrecht-Den Bosch, tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Een kwartier extra door een pechgeval, er is één rijstrook dicht. Ook wegwerkzaamheden op de A50, Os-Arnhem veroorzaken file. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum, 20 minuten oponthoud. En het is druk op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Als je onderweg bent vanaf knooppunt Ouddijk, een file van 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
3: Je Ujala Radio hè. Op aapkli, je song.

0: तक
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Al 6 miljoen Europeanen hebben gestemd over het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. Dat kan nog tot 21 september. De brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg is mogelijk aangestoken. En deze zomer bereikt het aantal nepadvertenties voor huurwoningen een hoogtepunt.
0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Al zes

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve. Diamonds met Abid, Hans Anupa. The Legends met Nizam, Ibu en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Netra. Umer en Squad met Umer, Huyana en featuring Tira. Sujo met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex, Satvika. Sensation met Virish. Saragama Records Crew met Roshana Rani. Avisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance shows, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Natch Nation, Dilsy Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. Wetenschappers hebben bewijs gevonden dat onder andere bij de ziekte long-covid spierweefsel wordt beschadigd. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met deze aandoening afwijkingen hebben in spiercellen, waardoor ze sneller vermoeid raken. Dit verklaart mogelijk waarom inspanning bij deze mensen leidt tot ernstige klachten en langdurige uitputting na fysieke activiteit. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijdverspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. 1 jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja. Food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzafest.nl. Doe Jaldikar. Brazzafest.nl per Toegeridle. De super early bird ticket.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. Het rijdt langzaam over de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Gorkum. Daardoor 6 kilometer file. Vanaf Sliedrecht-West is je vertraging een half uur. De rechterrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam voor werkzaamheden bij Dordrecht. Daar 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Aansluitend heb je ook een kwartier vertraging als je gebruik maakt van de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. En ook werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem. En bij Renkum 11 kilometer file vanaf knooppunt Ewijk met dik 20 minuten vertraging. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo, mijn naam is Subhan Saur, aanplug zonder hij Ujala Radio ka program.
3: Sunne walo, salam aur namaste. Ye aap hi ka Ujala Radio hai, aur is program mein mashhoor aur madhur awaaz mein ek se badhkar ek yaadgar nagme aap sunenge. आप बस सुनते रहना।

You are. Ujala Radio Headlines. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Wetenschappers hebben bewijs gevonden dat onder andere bij de ziekte long-covid spierweefsel wordt beschadigd. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. En de brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. 4 juli bestaat 40 jaar.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Jalar, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: Laatste kans. Score uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazzafest. Koop het nu op brazzafest.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Kaha jate ho ruk jao
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguazu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. Onder de moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde. De grond is vervuild met PFAS, een schadelijke chemische stof die afkomstig is van de betreffende fabriek. Na een succesvolle proef op 3 locaties worden de herstelwerkzaamheden uitgebreid. Het bedrijf betaalt de kosten die naar verwachting tientallen miljoenen euro's bedragen. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Het weer nog, zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Brazzafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brazzafest.nl. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 78 kilometer file in het land. Op de A15 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum een kwartier vertraging. Op de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht werkzaamheden. 10 kilometer file en een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend staat het verkeer stil op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten oponthoud daar. En werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. Vanaf knooppunt Ewijk kom je daar in 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect.

0: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

इश्क थोड़ा थोड़ा दोनों जगह दोनों एक दूजे के होने लगे। Ja, prachtige mooie Ghana uit de film Fighter. En in deze film spelen Hrithik Roshan, Deepika Padukone en Anil Kapoor de hoofdrollen. Ja, uit de film Fighter dus. En deze film is in alle golflanden verboden. Ja, daar kwam hij niet uit. Hij was wereldwijd in het begin van 2024 geïntroduceerd, behalve in de golflanden. Dat was dus de film Fighter en dit is uit de film Crack.

uit. Hij was wereldwijd in het begin van 2024 geïntroduceerd, behalve in de golflanden. Dat was dus de film Fighter en dit is uit de film Crack.

या खूबसूरत गाना तो दिल झूम झूम चल झूम झूम चल सोनिया या gezongen door Vishal Mishra was dat samen met Shreya Ghoshal on the vocals en is afkomstig uit de film Crack. Ja, ik wist niet of ik moest zeggen krak of crack, maar ik noem het gewoon krak.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat bijna 90 kilometer file op de Nederlandse wegen. Files worden met name veroorzaakt door werkzaamheden. En een kapotte vrachtauto op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 10 kilometer file, half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook is de rechterrijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Maar dat is voor werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum een kwartiertje oponthoud. Door de file op de A16. Ook viel op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Dat is bij knooppunt Klaverpolder, 20 minuten vertraging. En op de A50 wordt ook aan de weg gewerkt vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar met een half uur tijdsverlies. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt allemaal. Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
10: Radio. You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. In de eerste helft van dit jaar draaide de NS weer winst. Het gaat om ruim €21 miljoen. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna €24 miljoen. De groei komt doordat meer reizigers de trein namen. Het aantal reizigerskilometers steeg naar 9,3 miljard. Het hoogste niveau ooit in de geschiedenis van de NS. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguazu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो de grootste. Keihard, de beste. Ujala Radio. Brazafest, één festival, twee dagen, duizenden smiles. Brazafest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazafest.nl. Doe je toch?

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: Yes, en dit is Stamppot de Pujala Radio. En we zijn er weer. En ik zit natuurlijk niet alleen aan tafel, want bij mij is aangeschoven Leo.
1: Hallo.
0: Leonie, moet ik zeggen.
1: Oh ja, ik heb ook een hele naam.
0: Ja, niet alleen de afkorting.

0: En je bent natuurlijk afgestemd op Ujala Radio. En dit is het programma Stamppot. En ook dit uur hebben we een goed gevulde stamppot.
1: Ja, we hebben zo weer een hele lijst met content. En we komen niet eens toe aan alle content van vorige week. Dus
0: ja, we hebben wat dingen meegenomen van vorige week.
1: We waren weer zo lang aan het praten. En toch zijn er dingen over. Wij snappen ook niet hoe dat gebeurt.
0: We hebben gewoon te veel tories.
1: Ja, dat is het.
0: Dat is gewoon wat
1: te
0: het is.
1: Te veel opinie.

0: En we gaan ons natuurlijk weer bezig... Nou, we gaan het hebben over alles wat ons bezighoudt.
1: Ja.
0: Eigenlijk.
1: Ja, overal waar we mening over hebben. Show, dus op zich.
0: We gaan het hebben over onze irritaties. En de luisteraars hebben ook een paar ingestuurd.
1: Ja.
0: Dus die zullen we even kort behandelen.
1: Ja.
0: Maar vooral onze irritaties natuurlijk. Ja. Want dat moet gevent worden hier.
1: Op de radio. Daarvoor zijn we hier vandaag.
0: Uiteraard. En we hebben onze nieuwe rubriek natuurlijk.
1: Ja.
0: We gaan mensen even exposen.
1: Ja, en onszelf. We gaan even eerlijk antwoorden op een lastige vraag.
0: En we hebben nog een paar random dingen natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: Maar eerst deze. Uit een oude doos.
1: Ja.

0: is nu natuurlijk wel een beetje de vakantieperiode, hè?
1: Mm-hmm.
0: Jij bent al gegaan, ik moet nog gaan. En heel veel mensen zijn nu op de camping. Oh, en ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben niet zo'n campingmeid, man.
2: Ik heb een beetje mixed feelings over camping.
0: Echt?
2: Want ik denk dus dat het aan de ene kant echt best wel heel gezellig kan zijn.
0: Ja.
2: Allemaal in een tentje, weet je wel. De hele
0: lekker
2: dag dingen samen doen.
0: Barbecuen.
2: Barbecuen, wandelen, zwemmen, noem maar op, zeg maar. Ik denk dus dat het heel gezellig kan zijn.
0: Ja.
2: Als je groep leuk is.
0: Als je een leuk gezelschap hebt.
2: Juist. Maar er zijn een paar dingen. Dealbrekers.
0: Ja, dat is echt zo. Maar ook, je hebt niet je eigen badkamer en wc en zo, hè?
2: Dat?
0: Daar zou ik direct slecht op gaan.
2: Midden in de nacht een tent uit, een camper uit, wat dan ook,
0: zeg maar.
2: Een
0: heel terrein oversteken met je wc-papier onder je arm.
2: Ja. En beestjes?
0: Ja, beestjes, muggen. Ja, en ja, ik weet niet.
2: En het is gewoon heel gehoorig, überhaupt.
0: Ja.
2: Stel je ligt naast iemand die snurkt.
0: Ja,
2: dan heb je een probleem.
0: Stel het is een van de, zeg maar, iemand van niet jouw gezelschap.
2: Ja.
0: Als het iemand is die wel bij jouw groep hoort, stoot geven. Maar als het iemand is die je
2: gewoon
0: niet kent.
2: Gewoon tape over diegene's mond of zo.
0: Ja, precies. Omdraaien, kussen eroverheen leggen. Er zijn genoeg opties, maar... Als het iemand is die je niet kent, ja, wat ga je dan doen? Maar ook, ik zag een discussie hierover. Stel, hè, je moet naar zo'n douche. Want je moet douchen, je wilt gewoon zijn. Sommige mensen gaan dan zonder slipper in die douche.
2: Barefoot?
0: Ja,
2: nee.
0: Ja, maar ik vind dat ook wel lastig in zwembaden en zo. Dat
2: ja, vind ik echt smerig.
0: Iedereen loopt daar gewoon.
2: Ja.
0: You don't know where they've walked.
2: En dan moet je echt je best doen om niet naar iemands voeten te kijken, zeg maar. Want zodra je één keer hebt gekeken en je hebt die ik gepakt, dat het vies is.
0: Ja.
2: In het Hindoestaans noem je dat ghee. Als je dat één keer hebt gekregen,
0: Dan blijft dat. Ja. Dan blijft dat. Ja.
2: Nee, man. Maar gewoon, hoe doe je dat zonder slippers?
0: Ja,
2: wat voor
0: vind
2: maniac
0: heel lastig.
2: Ben je dan? Gewoon?
0: Vind ik heel lastig.
2: Echt een psycho gewoon als je dat doet.
0: Nasty. Oké, nog een vraag. Stel, hè. Jullie zijn volgens mij niet echt een kampeerfamilie, toch?
2: Nou, vroeger is er dus veel gekampeerd. Voor
0: vroeger,
2: mijn tijd.
0: Voor jouw tijd, oké. Okay.
2: Mijn oudste twee Didi's zijn nog op camping geweest.
0: Oh, oké. Okay.
2: En mijn broertje en ik niet meer.
0: Oké. Okay.
2: Gelukkig.
0: Dus een soort van half ooit half, in een ver verleden is er gekampeerd. Oké, stel je komt iemand tegen en je gaat met hem en zijn familie. Dus is met je schoonouders naar een camping omdat zij een kampeergezin zijn. Wat zou er moeten gebeuren om jou zover te krijgen om te gaan?
2: 50 miljoen. Nee, ik ben geen... Maar er schijnen dus van die auto's te zijn, weet je wel, die je een beetje kan omturnen in een dingen. Dan is één probleem al opgelost.
0: Ja.
2: Dan slaap je een beetje comfortabel, een beetje beschut, een beetje geluidsdicht, zeg maar.
0: Ja.
2: Alleen het probleem van de wc is nog niet opgelost.
0: Nee, die blijft.
2: Ja.
0: Die blijft.
2: En het douchen.
0: Ja.
2: Maar ook als je gewoon... Stel je moet een pan afwassen of zo. Of
0: ja, dan moet je bij de gemeentelijke afwasbak met je spulletjes in een emmer en zo daarheen gaan.
2: Maar ik denk wel dat het heel gezellig is.
0: Dat denk ik ook.
2: Een camping.
0: Het is wel lekker primitief. Gewoon chillen. Het
2: maar
0: gaat ook om het gezelschap.
2: Wij hebben gekampeerd.
0: Wij?
2: Met kamp, toch?
0: Zaten we niet gewoon in zo'n soort hok van de scouting of zo?
2: Oh, ja.
0: We hadden gewoon een stapelbed.
2: Ja, klopt. Dat was op de middelbare.
0: Ja.
2: Op de basisschool heb ik in een tent geslapen, inderdaad.
0: Echt?
2: Ja. Dat waren echt primitieve tentjes met zo'n matje eronder en dan je slaapzak.
0: Jeetje.
2: Ja.
0: Ja, maar een kind kan je dat nog wel aandoen, zeg maar. Op een gegeven moment dan besef je dat je daar te oud voor bent. Dat je dan rugpijn krijgt als je dat doet.
2: Ik heb nu al rugpijn.
0: Ja. En heb je altijd zo'n luchtbed wat dan halverwege de nacht leeg is. Dan lig je op niks.
2: Maar zou jij met je schoonfamilie gaan kamperen?
0: Nee.
2: Nee, toch?
0: Nee.
2: Of ik überhaupt kamperen?
0: Stel, het zou luxe zijn. Je hebt ook van die glampings, toch? Dan staat die tent al en heb je wel gewoon een werkende douche en zo. Maar heeft het gewoon een tent als dak, zeg maar, in plaats van muren.
2: Ja.
0: Ik zou het overwegen.
2: Ja, maar dat is
0: zou ik
2: glamping.
0: Niet erg vinden. Maar echt kamperen met zelf je tentje opzetten en zo. Ergens in the middle of nowhere. Vind ik lastig.
2: Ik denk wel dat het gezellig zou zijn. Ik heb nog een ander probleem. En dat is als er loslopende honden zou zijn.
0: Je zou in paniek zijn.
2: Paniek.
0: Die kunnen ook zo die tent in, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nee, kamperen is niet voor mij. Ik vind het wel. Ik denk dat het wel gezellig zou zijn.
0: Leuk.
2: In theorie?
0: Ja, in de praktijk? Medium.
2: Dat is echt verwend, man.
0: Ja. Ik zeg ook altijd als ik op vakantie ga, minstens 3 sterren. Het is zo erg. Minstens ik hou gewoon van comfort. Vakantie moet ook zijn om te ontspannen en te genieten, zeg maar. Een beetje luxe.
2: Maar er zijn dus mensen die echt ontspannen en genieten op een camping.
0: Ja, ik heb die nog niet ontmoet. Misschien dat die me dan kunnen overtuigen met een TED-talk over waarom het fantastisch is.
2: Ik weet maar... dus niet hoe, maar ik heb ergens beloofd in een soort van ruil-weddenschapachtig ding dat ik ga kamperen deze zomer.
0: Oh my god.
2: In Duitsland.
0: Girl, in Duitsland?
2: Ja.
0: Why?
2: Want we gaan bergen beklimmen of zo is het idee. Yeah. Yeah. In een tent en al.
0: Ja. Nou, succes daarmee.
2: Ja.
0: Ik hoor graag hoe het je vergaat daar.
2: Ik weet dus nog niet precies hoe ik er onderuit ga komen.
0: Nee, je bedenkt wel iets.
2: Maar dat is work in progress.
0: Ja.
2: Maar ik ga iets verzinnen.
0: Ja, you'll figure it out. Je moet.
2: Ja. Oh god, nee, ik zou niet kamperen.
0: Nee,
2: ik ook vind niet dat zo iets snel. Te dingen.
0: Ja.
2: Zullen we naar de volgende gaan?
0: Ja, is goed.
2: Voor Shiva?
0: Ja.
2: Natuurlijk aanwezig op Rassafest.
0: Let's go!

0: Yes, de Butterfly Mashup van Shivam Rajaram. En als je hem live wilt zien, moet je natuurlijk naar Brassafest komen.
1: Ja. Tijd voor een nieuw vast item.
0: Vorige week
1: ook al gedaan. Eerlijk antwoorden, dus we gaan eigenlijk gewoon onszelf exposen.
0: Maar de luisteraars moeten dit zelf ook even thuis doen.
1: Het is wel de bedoeling dat je thuis ook eventjes eerlijk bent en de vraag beantwoordt. Oké, de vraag. Hoe vaak stofzuig jij je kamer?
0: Moet ik deze vraag echt beantwoorden?
1: Ja, ik wil graag een getal per zoveel. Per week, per maand, per half jaar, per kwartaal.
0: Mijn mama moet even haar oren dicht doen.
1: Oké, mama dan niet luisteren.
0: Ja, precies. Kijk, ik ga even goed het uitleggen.
1: Schets even de situatie.
0: Het enige wat er gebeurt bij vrouwen in het algemeen is dat we gewoon heel veel haar hebben.
1: Ja.
0: En dat ligt altijd overal gewoon.
1: Ja.
0: Dat is echt een ding.
1: Ja.
0: Dus daarvoor heb ik bedacht. Ik heb zo'n kleine handstofzuiger, weet je wel?
1: Mm-hmm.
0: Die heb ik gestolen van mijn vader. Hij had het ooit cadeau gekregen voor Vaderdag cadeau.
1: Ja.
0: Ik heb het mezelf toegeëigend.
1: Het is nu van jou.
0: Ja, dus dat is in mijn kamer.
1: Mm-hmm.
0: Dus als ik haar zie en dat soort dingen, zeg maar, dan ga ik zo bukken met een slechte rughouding, zeg maar. Ja. En dan ga ik alles zo heel snel opzuigen.
1: Wat je ziet, ga je weghalen.
0: Juist. En dan één keer in een zoveel tijd pak ik echt de stofzuiger. Maar die moet ik dan van beneden halen. En dat is een hele unit. En dan moet je dat gaan optillen op die trap.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet je dat ook nog doen zonder de muren te beschadigen.
1: Ja, tell me about it.
0: En dat ding is zwaar.
1: Ja.
0: Dus één keer in de zoveel tijd breng ik dat ding naar boven. En dan ga ik het doen.
1: Dan gaat die hele kamer.
0: Ja, maar dan gaat de kamer, want ik zit op zolder. Mm-hmm. Alles op zolder, de trap naar beneden, de gang beneden, zeg maar, de hal beneden.
1: Ja.
0: Dan is het gewoon in één keer alles.
1: Ja, nou is precies wat ik ook altijd doe.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh, ik ben niet raar.
1: Ja, want ik moet anders ook dat heel ding naar boven tillen. En dan alleen voor mijn kamer, nee. Dan ook het stukje zolder wat niet mijn kamer is. En de trap en de overloop.
0: Oké, maar hoe vaak doe jij dan?
1: Hoe vaak doe ik dat? Ik ga een beetje in piek en dalen. Als ik veel in mijn kamer ben, bijvoorbeeld als ik veel thuiswerk of zo, dan irriteert het me sneller. Dan doe ik het vaker.
0: Okay,
1: dan zou ik willen zeggen 2 keer per maand of zo. Maar als ik niet in mijn kamer ben, en dat wil ook nog wel eens gebeuren dat ik er echt alleen kom om te slapen en verder niet, dan kan het echt weken duren. En op een gegeven moment denk ik, het stof, het kilt me. Maar ik doe vaak mijn haren en zo, kammen, wassen en zo in de badkamer gewoon.
0: Oh, chill.
1: Dus de haaruitval valt mee in mijn kamer.
0: Okay.
1: En ik haat gewoon stof, want het komt telkens terug. Dus ik kan wel gaan stofzuigen. En dan 3 dagen later is het weer stoffig.
0: Ja, het is hinderlijk, hè?
1: En dan heb ik voor dat ding van kilo's die trap opgesleept, ook 2 verdiepingen. En dan denk ik, ja, oh, hou op met mij.
0: Het enige probleem is dus dat ik allergisch ben voor stof. Dus als ik echt te lang wacht, dan begin ik met niezen in mijn eigen kamer.
1: Dus je hebt wel een soort van trigger van,
0: we gotta
1: get it together.
0: Ja.
1: We moeten
0: locked in dat ding gaan doen.
1: Ja, nee, ik heb dat niet. Ik heb dat niet. We hebben wel soms in de herfst, dan hebben we een boom in de straat waar alle kleine blaadjes uit gaan vallen. En die waaien dan zeg maar via het raam boven de trap naar binnen.
0: Oh.
1: En word ik wel vaak getriggerd. Als er blaadjes zijn, dan denk ik, waarom zijn er blaadjes in mijn huis?
0: Natuur in jouw huis?
1: Op de 2e verdieping. Dat kan niet. Dus dan ga ik het wel vaker doen.
0: Oh ja, okay.
1: Want dat is dan de trigger.
0: En dweilen dan?
1: Dweilen echt nog minder. Maar ik heb ook nooit schoenen aan of zo boven.
0: Nee, maar soms wil je het gewoon dweilen, toch?
1: Ja, ik doe dat wel soms. Maar hoe vaak

0: dat zou doen?
1: Weinig. Echt weinig. Ik vind het ook nog stommer dan stofzuigen.
0: Ja. Nee, ik vind dweilen minder erg.
1: Echt?
0: Dan stofzuigen, ja. Maar dat is gewoon boven, omdat wij gewoon hout hebben, toch? Ja. Dus dan zie je niet. Maar als ik beneden moet dweilen, ah, hinderlijk.
1: Wat is het verschil dan?
0: Tegels. Dan zie je al die watervlekjes en zo. Ja. Dat is heel hinderlijk. Ja. Dus één keer in de zoveel tijd ga ik dan echt met mijn autistisch brein, ga ik echt met zo'n stoommachine elke tegel een minuut lang stomen, weet je wel?
1: Oh,
0: zodat
1: vriendin.
0: Alles eraf gaat.
1: En dat zijn veel tegels.
0: Het intensieve.
1: Ja. Ja, wel goed.
0: Ja, maar dan heeft het me geïrriteerd.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga ik het doen.
1: Ja, snap ik.
0: Ja, oké. Okay. Mijn moeder mag je luisteren.
1: Ja, oké. Okay,
0: dit stuk mag ze horen. Hoe goed het ging dweilen beneden.
1: Ja.
0: Dan moeten we naar het volgende liedje, hè?
1: Ja.
0: Hij moest even laden.
1: Ja.
0: En we gaan naar de volgende mesje. En deze is van Rani Dattai. En ook zij is natuurlijk aanwezig op Rassafest.
1: Yes.

0: Yes, en dit is natuurlijk Stamppot op Bujala Radio. En we hebben een volgend onderwerp.
1: Ja, ik heb meteen een vraag voor jou, wederom.
0: Oh god, moet ik mijn hersenen gebruiken?
1: Ze is niet voorbereid. Hoe vaak lieg jij op een dag?
0: collega's oren dicht, nee grapje. Nee, ik zeg soms wel dat mijn agenda vol zit of zo.
1: Ja.
0: Dat doe ik wel.
1: Ja. Ja, dat wil ik ook nog wel eens doen. Klopt. Heel vaak, ik heb even een artikel gelezen hierover, want ik vind liegen heel interessant als concept. Mensen denken dat ze ongeveer 2 keer per dag liegen. Maar mensen hebben ook hele serieuze associaties bij liegen. Dus het is heel snel van echt liegen, zeg maar. Over okay. Je salaris of vreemd gaan of hoeveel geld je op je rekening hebt. Echt liegen, zeg maar.
0: Gewoon dingen verzinnen.
1: Echt. Gewoon echt dingen verzinnen, feiten verdraaien. Zeggen dit is blauw terwijl het eigenlijk rood is. Dat soort serieuze, zeg maar, okay. Echt die dingen. Maar liegen is veel breder dan dat. Het kan bijvoorbeeld ook gewoon zijn meeknikken terwijl je het eigenlijk niet eens bent. Of details weglaten. Of net meelachen, zeg maar. Of juist dingen overdrijven. Dat is ook allemaal liegen.
0: Gewoon niet oprechte dingen.
1: Ja, het is gewoon bewust een vertekend beeld geven van iets. Zonder waarschuwing. Want je hebt ook, soms weet je dat mensen gaan liegen. Bijvoorbeeld bij pokeren. Iedereen liegt.
0: Ja, okay,
1: als je naar een cabaretier gaat, je weet dat ze gaan overdrijven. En dat het, zeg maar, aangezet is.
0: Ja, fair.
1: Maar als je dat dus doet zonder dat het geïmpliceerd is van je weet dat ik lieg. En je doet expres een vertekend beeld geven. Dan ben je dus al aan het liegen.
0: Maar ik heb ook best wel vaak dat ik gewoon doe alsof ik iets grappig vind. Zodat diegene stopt met
1: that's lying.
0: Praten, zeg maar.
1: Oh, that's lying, girl. Dat telt dus ook al.
0: Oh.
1: En ze hebben dus een onderzoekje gedaan. En liet ze heel veel mensen gewoon een gesprekje van 10 minuten voeren. Met gewoon een vreemde, gewoon random iemand. Niet over iets heel serieus. En mensen die liegen dus dan 2 keer in die 10 minuten alleen al.
0: 2 keer?
1: 2 keer in 10 minuten. In gewoon een normaal gesprekje.
0: Maar wat voor leugens zijn dan?
1: Dat zijn dus ook van die kleine dingetjes. Overdrijven, dingen weglaten.
0: Maar dat doe je toch niet altijd bewust?
1: Ja, weet ik niet.
0: Of wel?
1: Als je weet dat je daarmee dus een ander beeld van jezelf geeft. Dan is het toch wel een soort van bewust.
0: Ja, oké. Okay.
1: Want je kan niet onbewust doen alsof ik nu blauwe ogen heb, zeg maar.
0: Nee, maar stel je vertelt een verhaal of zo. En je vergeet een paar details en je dropt het later nog.
1: Ja, stel je vergeet ze per ongeluk, tuurlijk. Maar als ik zeg maar zeg van ja, ik was op vakantie met een vriendin. En dan later blijkt dat het een vriendin en weet ik veel wie nog allemaal meer was. En dat heb ik expres weggelaten.
0: Okay.
1: Dan is het wel echt liegen.
0: Ja, dat is liegen.
1: Want het is echt bewust een beeld vertekenen.
0: Ja, of je vertelt gewoon niet het complete verhaal.
1: Ja, maar dat is dus ook officieel al liegen.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus dat voelt opeens heel
0: serieus.
1: Ja. Bijvoorbeeld alleen al meelachen of heel hard nep lachen om iets. Dat is ook al vertekend beeld geven van hoe je iets ervaart of hoe je iets over iets denkt.
0: Ik doe dat soms wel. Als iemand echt zijn best heeft gedaan om een grapje of zo te vertellen. Terwijl het helemaal niet grappig is.
1: Ja.
0: Maar je wil diegene niet
1: kwetsen. Liegen ook heel vaak met goede intenties. Dat zijn van die witte leugentjes. Gewoon om het gesprek soepeler te laten gaan. Om iemand zich goed te laten voelen.
0: Ja.
1: Om gewoon geen discussie of conflict te krijgen. Doe je dat heel makkelijk, heel snel.
0: En jij? Hoe vaak jij?
1: Ja, ik zat hier dus ook over na te denken. Ik denk dat ik daar ook best wel goed in ben, hoor. Maar ik ben ook gewoon best wel lui/laks. In sommige relaties onderhouden. Ik denk van ja, ik kan wel alles gaan vertellen. Maar je hoeft het niet te weten, zeg maar. Dus dan ga ik niet al mijn details en dingen vertellen. Want waarom zou ik? Ik ben niet relevant genoeg om alles te weten. Dus dan is dat ook, zeg maar, details achterhouden. Maar is dat dan ook liegen?
0: Ja, volgens jouw definitie wel.
1: Ja, op zich is dat wel liegen. Maar dan denk ik, radicale eerlijkheid is ook niet altijd het beste.
0: Nee.
1: Kan je wel heel lomp en bot en gemeen overkomen. Als ik alles zou zeggen wat ik denk als iemand mij erom vraagt, zou ik er ook niet best van afkomen, denk ik.
0: Nee. Dus white lies
1: liegen is ook goed, zeg maar. Het heeft wel een sociale functie, want mensen zijn eenmaal sociale dieren. Dus je moet wel.
0: Zo op ijs gesproken.
1: Ach, ging wel stotteren.
0: Die master komt daar gewoon. Master kennis.
1: Ja, ik vind het gewoon interessant.
0: Ah, ja. Interesting.
1: Ja, dus mensen, hoe vaak liegen jullie? Denk even goed na. Hoe vaak geef je expres een vertekend beeld van de realiteit?
0: Inclusief de white lies dus.
1: Ja, dat is ook allemaal liegen. Nep lachen om een grapje van je baas.
0: Zo.
1: Dat is ook niet veilig. Oei, baas van je. Ja, eventjes opletten. Als zij niet die lelijke ha-ha-ha pakt, dan is het een nep lach.
0: Nee, ik pak die soms wel. Ja, sorry.
1: Ja. ja, hoort er gewoon bij. Is ook gewoon het leven. Het is ook niet erg of zo. Maar als je liegt over serieuze dingen natuurlijk wel. Ja, okay. Als je om alles liegt.
0: Maar white lies, die heb je gewoon eenmaal.
1: Ja.
0: Om mensen te beschermen. Niet te kwetsen. Ja.
1: Ook gewoon om het gezellig te houden. En soms is dat ook gewoon wenselijk.
0: Dus welke vertel jij bij allemaal?
1: Welke vertel ik jou? Nee. Hele lijst erbij pakken.
0: Nee.
1: Nee, dat heb je door.
0: Ja.
1: Dat heb je door. Ik kan ook niet zo goed liegen.
0: Nee. Als je bij mij nep zou lachen.
1: Dat heb je door, meteen.
0: Direct.
1: Maar ik kan ook al aan hoe jij appt of zo, kan ik halen van is het serieus of is het niet serieus.
0: Je hoort mijn stem gewoon, toch?
1: Ja.
0: Juist.
1: Ik hoor jou het zeggen. Nee, nou, dit is niet waar.
0: Nou, zie, ik hoef geen voice note te sturen. Het is gewoon in je hersenen.
1: Ja, dus je bent gewoon in mijn hoofd. Hoe scary is dat? Living rent free.
0: Love it. Dus. Place to be.
1: Ja, gezellig.
0: Oké.
1: Tijd voor het volgende liedje.
0: Ja.

0: En dan waar we hier allemaal vandaag voor zijn. Irritaties.
1: Let's go. Gestrekt.
0: Irritaties. Ja, mijn is natuurlijk weer slappe hap. Letterlijk. Want mijn irritatie is sushi die uit elkaar valt als je het op probeert te pakken.
1: Oh, Leo.
0: Ja. Ik vind dat zo'n struggle.
1: Jij hebt jouw irritatie 3 minuten voor deze uitzending bedacht.
0: Ja, maar toen zat hij ook even heel hoog. Ja, ik had gewoon honger en ik ging dat ding pakken en het ging vallen.
1: Daarom zeg ik, je moet het gewoon met je vingers pakken.
0: Ja, maar zij zat gewoon aan die tafel als een shrimpie, gewoon met haar handjes de sushi te eten.
1: Nee, dat kan sushi toch niet? Eten met voordat mensen verkeerd beeld krijgen. Gewoon het oppakken met mijn handen, het heel laten en dan gewoon. Ja? Niet zoals die filmpjes op Instagram hoe Indiërs sushi eten en het dan zeg maar zo
0: gaan kneden.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat deed ze niet, maar ze ging het wel gewoon met haar handen pakken terwijl ze echt stokjes had liggen. En maar, bestek in de la.
1: Waarom expose je mij, bro? Ik zou je echt op mute moeten zetten gewoon.
0: Is goed, ga jij maar praten. Ik ben wel stil.
1: Nee, ga maar door met je irritatie. Oh, okay. Je mag.
0: Ik vond dat gewoon irritant. Maar ik vind sushi sowieso lastig, want het is lekker. Maar sommige zijn zo groot dat zeg maar dat het te veel is. En je kunt het ook niet afbijten, want dan valt het heel ding uit elkaar.
1: Maar dan heb je ook niet de juiste smaakcombinatie.
0: Nee.
1: Zeg maar, het is 1 hap eigenlijk.
0: Ja. En dan ben je echt 6 minuten zo aan het kauwen voordat je eindelijk dat ding weg hebt.
1: Dan is die hap ook zo groot dat je zelf gaat smakken. Dan hoor je jezelf smakken.
0: Oh, haat. Haat het. Smakgeluiden van wie dan ook. Niet fijn. Nee.
1: Oh.
0: Nee. Ik had gewoon honger. Maar het is allemaal goed gekomen hoor. Op een gegeven moment had ik die stokjes ook weer onder controle. Ik moet er altijd even aan wennen. Altijd even inkomen, want ik doe dat niet zo heel vaak.
1: Valid.
0: Ja.
1: Ja. Mijn beurt?
0: Ja, vertel.
1: Mijn irritatie speelt zich op dit moment af. En dat is dat ik per ongeluk een trage lader heb meegenomen.
0: Yikes.
1: Yikes. En ik ben op dit moment van 13% batterij naar 1% batterij gegaan. Terwijl hij in de oplader zit.
0: Tijdens de uitzending, dus dat is nog niet zo heel lang.
1: Nee. Dus ik ben volgens mij gewoon batterij van mijn iPhone aan het terugleveren aan het stroomnet.
0: Ja.
1: Want ik kan niks anders bedenken.
0: Er is nu een huis hier in de straat wat hard gaat op jouw 13%.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat is misselijk.
1: Want it makes no sense. En ik heb het ding niet eens gebruikt. Dus hoezo ben je überhaupt gezakt?
0: Ja.
1: Van 13 naar 1?
0: Voor wat?
1: Wat gebruikt energie nu dan?
0: Niks.
1: Want hij staat om niet te storen.
0: Die lader is het echt actief terug aan het geven, denk ik.
1: Precies.
0: Ja. Ja. Ah, dat is lelijk.
1: Dat is mijn irritatie.
0: En die is valide.
1: En dan heb ik nog een irritatie die ik namens iemand anders even moet voordragen.
0: Oh, die is ingestuurd.
1: Die wilde dit heel graag hebben.
0: Ja.
1: En diegene heeft er dus moeite mee als mensen opmerkingen maken. En met mensen bedoelt ze dus eigenlijk gewoon mousies en poa's. En Bertje Mais, die vrijpostig zijn. De mannen boeit het meestal
0: niet. Goeie specificatie.
1: Die...
0: Want wat voor opmerkingen hebben we het over?
1: En we hebben het over, ben je aangekomen? Ben je afgevallen? Gaat het wel?
0: Je
1: ben
0: ziet
1: je
0: er
1: net
0: moe
1: wakker?
0: Uit.
1: Wat zie je er moe uit? Dat kapsel vond ik vroeger leuker.
0: Oh my God.
1: Wanneer ga je trouwen? Wanneer komen de kinderen? Je moet echt wat meer eten. Je moet juist wat minder eten.
0: Ja, maar vrijpostig.
1: Allemaal vrijpostige vragen.
0: Waar bemoei je je mee?
1: Ja. En
0: oh
1: deze luisteraar die heeft daar dus moeite mee.
0: Ja, dat snap ik.
1: Terecht, toch?
0: Want wat doe je dan?
1: Ik zeg altijd even vrijpostig antwoorden.
0: Ja.
1: Dat is het meest effectieve.
0: En dan zeggen, nee, maar ik wou net hetzelfde aan u vragen.
1: Ja.
0: Gewoon elkaar even ontkennen. Ja, maar dat
1: of dat, of gewoon vies gaan gaslighten. Dat kan ook gewoon.
0: Oh, gaslighten?
1: Ja, of je moet gewoon een overtreffende trap doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Gewoon vragen of diegene zo nog steeds drugsdealer is of zo, zeg maar.
0: Of die eindelijk zijn diploma heeft gehaald.
1: Ja. Of die nog steeds rookt.
0: Ja.
1: Gewoon dat soort
0: of
1: dingen teruggooien.
0: Schoon is, weet je wel. Ja.
1: Ja, dat is voor mij het enige effectieve.
0: Teruggooien.
1: Ja.
0: Maar lelijk is dat.
1: Heel
0: lelijk. Het is ook niet... Is het oprecht? Willen ze oprecht dat het goed met je gaat? En verwoorden ze het gewoon raar? Of is het ook gewoon een soort van sneaky stab, zeg maar?
1: Nou, bij een paar denk ik dus oprecht dat ze het raar verwoorden. Zeker als ze normaliter in het Hindoestaans praten en ze proberen nu in het Nederlands iets te zeggen. Dan...
0: Vertaling, dan mis je die nuance.
1: Ja, en net een verkeerde woordkeuze, zeg maar. Dus daar kan je
0: kan
1: nog soms
0: gebeuren.
1: Een beetje...
0: Ja.
1: Maar dan weet je ook gewoon dat diegene het echt goed voor je heeft, toch?
0: Ja, die wil je gewoon goed zien.
1: Ja, exact. Maar sommigen, die willen gewoon vrijpostig zijn. Die willen gewoon vrijpostig zijn.
0: Die zijn daar gewoon voor de sensa.
1: They woke up en dachten, ja, vandaag ga ik vrijpostig zijn.
0: Ja,
1: ja,
0: maar je weet ook dat ze dan na die meeting of whatever het was, dat ze gewoon weer teruggaan naar hun vrienden en vriendinnen. En dat ze zeggen van, die ene was echt een beetje aangekomen, hè? Zag jij dat ook?
1: Ja.
0: Je weet gewoon dat ze die gaan poelen.
1: Je weet dat ze gaan roddelen.
0: Ja.
1: Ja.
0: You just already know. Ja.
1: Ja, dus deze moest ik namens iemand even delen.
0: En terecht.
1: Valid irritatie, toch?
0: Ja, heel valid.
1: Ja, we houden het wel anoniem.
0: Ja.
1: We gaan geen mensen exposen met naam. Nee. We hebben allerlei namen doorgekregen, maar dat gaan we niet doen.
0: We gaan alleen elkaar exposen met naam, want dat heb ik net ook al gedaan.
1: Echt lelijk.
0: Mensen, stuur meer in. Dit is goede content.
1: Dit is goede content,
0: is
1: toch?
0: Een hele valide irritatie.
1: Ja. Ja. Ik ga even een nieuwe oplader zoeken. Dus we gaan naar een liedje.
0: Ja, ja? Verstandig.

0: En wij kunnen hier wederom niet stil blijven zitten.
1: Nee, het is onmogelijk. Echt onmogelijk.
0: Ik ga op Brassafest zo hard dansen op deze mashup.
1: Zij gaat los. Ja. En er komen dansers, toch?
0: Ja, toevallig de dansers uit het clipje.
1: Oh, dus mensen kunnen nog wat leren ook.
0: De mensen die dit clipje kennen, van Vierish natuurlijk. Mm-hmm. En die hem live willen zien, moeten sowieso naar Brassafest komen. Maar de mensen die het clipje kennen, die weten dat Dielse Dance hierin heeft gedanst. En die zijn er natuurlijk ook bij op Brassafest.
1: Zo leuk.
0: Ja.
1: Oh, ik ga echt, misschien kunnen we het nadoen.
0: Misschien kunnen we eindelijk het kunnen leren.
1: Ja, ja. Ik kan dat echt wel gebruiken. Gewoon even mensen die er verstand van hebben, die mij even kunnen laten zien.
0: Even een tutorial.
1: Wat de motions zijn, zeg maar.
0: Even een workshopje.
1: Ja, dat zou me echt goed doen.
0: Oké, dat kunnen we vast wel regelen.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Speciaal voor OW.
1: Ik ga niet op dat podium.
0: OW, als jij
1: ik
0: niet daar niet op vooraan dat podium. Die dansvloer staat. OW.
1: Ik heb vernomen dat ik moet werken, dus helaas. Maar we gaan zien, ja? We gaan zien wat mogelijk is. Weet je, een nieuwe hobby zou me wel goed staan, want ik ben een beetje een identiteitscrisis.
0: Oh nee, toch Leo?
1: Ja.
0: Je bent te jong voor een midlife crisis, hoor.
1: Het is een quarter life crisis, thank you.
0: Nee, dat soort dingen bestaan niet bij Hindoestanen, Leonie.
1: Oh, ja, maar kijk, dat ben ik niet. Dus kijk,
0: dat bestaat niet.
1: Bij deze, ik ga jullie introduceren aan het concept.
0: Mentale gezondheid bestaat niet.
1: Oei, dus iedereen is ongezond. Want dat lijkt me ook niet de bedoeling.
0: Nee, sommige mensen moeten nog even wennen aan het concept.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ik niet. Ik heb aan mijn lijf ondervonden wat een identiteitscrisis is, / gaat zijn. Want op een gegeven moment dan is mijn traineeship voorbij. En ik ben erachter gekomen dat werk bij de overheid misschien niet helemaal de vibe is, want alles duurt lang.
0: Traag.
1: En ik ben ongeduldig en ik heb haast. Ik wil graag urgentie pakken.
0: Oké.
1: Okay. En zij pakken geen urgentie.
0: Nee. Het zijn ambtenaren, nee.
1: Ja. En ze werken echt hard, maar toch is er geen urgentie. En ik snap niet hoe dat samen gaat.
0: Ze werken inefficiënt.
1: Dat. En als het moet, als er paniek is, dan wordt er heel hard gewerkt. En dan is het zomervakantie, zoals nu. En dan denk ik, I'm
0: Where
1: doing
0: everybody
1: nothing.
0: At.
1: Ja. Ja, allemaal op de camping, I don't know.
0: De blote voetjes, oké.
1: Okay. Ja. Maar ik moet dus nadenken over wat ik dan wil doen. En toen verveelde ik me dus, toen ging ik factures kijken. Je komt echt de meest gekke dingen tegen, hè?
0: Op wat voor factures heb jij gezocht?
1: Ik was op een gegeven moment gewoon aan het zoeken op junior projectleider. En dan binnen bepaalde branches.
0: Ja?
1: Want ik vind bouw echt heel saai.
0: Okay.
1: Daar wil ik niks mee te maken hebben.
0: Oké, okay, duidelijk.
1: En waar eindig ik? Bij een vacature om mystery shopper te zijn. Dus dat betekent dat je ingehuurd naar een winkel gaat. En dan gewoon als een normale klant, zeg maar, gewoon de hele route volgt. En bijvoorbeeld eten bestelt en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja?
1: En dat je dat dan achteraf reviewt. Zodat er oprechte reviews zijn van een plek.
0: Dus je mag het achteraf judgen.
1: Ja. Dus achteraf moet je volgens gewoon een vaste matrix of whatever feedback geven. Op een hele hoop onderwerpen. Service,
0: en daarvoor
1: eten.
0: Krijg je dan betaald?
1: Ja.
0: En je krijgt het eten ook vergoed?
1: Dat weet ik niet. Zo die was ik er nog niet in gegaan.
0: Oh.
1: Ik heb wel het linkje opgeslagen.
0: Please share.
1: Ja. Dan kunnen we samen en dan kunnen we judgen. Daar
0: ja.
1: zijn we goed in.
0: Ja.
1: Maar ik dacht ook, hoe kan ik zoeken op junior projectleider? En dan kom ik daaruit. Mystery shopper.
0: Heb je daarvoor, wat kwalificaties heb je nodig?
1: Geen.
0: Op
1: je moet volgens mij goed kunnen scoren, zeg maar. Je moet goed kunnen communiceren en goed kunnen beargumenteren.
0: Oké, maar op welk opleidingsniveau heb je gefilterd?
1: Ik had hem echt op wetenschappelijk opgeleid. WO had ik gefilterd. En het kwam daar en ik was van, huh?
0: Honestly? Zijn we jou?
1: Wij zouden er wel goed in zijn.
0: Judge je, Leo? Kijk naar ons.
1: Kijk naar ons. Wij zitten hier alleen maar te judgen en te haten. Maar we kunnen ook positief zijn als het terecht is.
0: Ja, we zijn objectief.
1: Ja.
0: Objectieve judgers.
1: Ja, dus ik heb dat linkje zeker opgeslagen. Ik zal die met jou delen.
0: Graag.
1: Ja.
0: Gezamenlijk solliciteren.
1: Ja. Wij gaan alleen als duo.
0: Nee, toen je dit begon, dacht ik echt dat het de hele andere kant op zou gaan.
1: Ja, nee, dat was niet.
0: Midlife crisis.
1: Ja.
0: Ik dacht gewoon een volwassen man op een fatbike of zo, zeg maar. Midlife crisis.
1: Oeh.
0: Maar ging je niet die kant op.
1: Dat is ook lelijk, hoor.
0: Dat vind ik, als ik dat zie, dan denk ik echt van, ja, jij weet niet wat je wilt.
1: De ik.
0: Jij weet niet wat je bent.
1: Nee.
0: Jij weet niet wie je bent.
1: Nee.
0: Ja.
1: Het boeit je ook niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Je hebt de fatbike van je
1: kind
0: gepakt.
1: Waar is de zelfreflectie? Ja. Is niet hier.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ik dacht dus dat het die kant op zou gaan met de midlife crisis, mm-hmm. Maar jij bent nog op de quarter life. Dus
1: ja,
0: hij kan nog komen.
1: De tattoo die heb ik al. Dus het is een beetje, wat ga ik nu doen? Dus misschien kan ik mystery shopper worden. Of ik kan danseres worden. Of ik kan goed worden in basketballen. Of in skateboarden.
0: Honestly,
1: ik weet niet.
0: Jij zou al die dingen kunnen doen.
1: Ik sta open voor al die opties.
0: Maar jij hebt gedanst vroeger.
1: Ja,
0: toch?
1: Maar lang geleden, hoor.
0: op de middelbare school kan ik me herinneren.
1: 10 jaar geleden? 8 jaar geleden?
0: Ja, toch?
1: Ja?
0: Ja. Ik wilde bij Gym altijd bij jou zitten. Dan kon je die makkelijke dansmoves leren, weet je wel. Dan kon je echt het makkelijkste doen.
1: En dan denk ik, ik kan volgens mij ook best wel goed uitleggen. Volgens mij zou ik ook wel docent kunnen worden. En dan denk ik kinderen en dan denk ik,
0: je hebt geen geduld.
1: Nee.
0: Of je moet volwassen onderwijs gaan doen.
1: Maar ik had wel heel veel geduld voor mijn zusje, altijd.
0: Ja, maar dat is omdat je van een zusje houdt.
1: Ja, oké, ze stond wel voor.
0: Ja.
1: Volwassen onderwijs, ja maar
0: En dan kan je toch uitleggen aan mensen die niet huilen zomaar in de klas. Zeg maar.
1: Sommige mensen zijn er wel ook echt verplicht.
0: Ah.
1: Niet omdat ze het willen.
0: Oké.
1: Okay. That's the difference.
0: Maar word uni-docent, word professor.
1: Godzer.
0: Dan kan je het alleen uitleggen aan gemotiveerde mensen.
1: Nee. Nee, die vibe voel ik ook niet. Volgens mij is dat heel hard werken.
0: Oh my god. Luisteraars, als jullie ideeën hebben voor Leo.
1: Ja, please come through. Ik heb hulp nodig.
0: Als jij recruiter bent en jij luistert nu naar de radio.
1: Sign me up. Sluit in mijn LinkedIn DM.
0: Consider it done.
1: Ja. Nou, tot zover de crisis. Ik hou jullie op de hoogte over hoe dit verder gaat de komende weken.
0: Ja, hoeveel weken hebben we?
1: Over 3 ben ik heb ik geen werk meer.
0: Ben je werkloos?
1: Ja, dan ben ik werkloos.
0: UWV haar
1: wel echt even van genieten ook. Maar de crisis gaat nog komen, want ik kan dus niet stilzitten en ik heb geen geduld en ik wil iets doen.
0: Jij gaat het precies 2 weken volhouden.
1: Ja, ik ga denk ik mijn eerste 2-3 weken goed kunnen vermaken met sporten. En daarna gaat dat locked in zijn. En dan ga ik tijd over hebben.
0: Ja.
1: Tenzij het heel lekker weer is, dan ga ik meer chillen.
0: Ga je wandelen?
1: Maar als het medium is, ga ik me vervelen. En dan trek ik het niet meer.
0: Oké, okay. Dus wat gaan we dus doen?
1: Ja, suggesties zijn welkom. En we zien maar even wat er gebeurt. En anders kijken we nog wel.
0: We'll see
1: what happens.
0: You can always come to corporate.
1: Nee.
0: Leuk.
1: Nee, maar jij bent echt aan het strijden, hè?
0: Maar corporate is leuk.
1: Nou.
0: Ja.
1: Nou.
0: Niemand zegt precies wat diegene bedoelt en vindt. We
1: iedereen
0: draaien allemaal
1: rare
0: een
1: woorden.
0: Omheen.
1: Agenda's zijn vol.
0: We praten een uur lang over niks.
1: En er wordt overlegd over overleggen.
0: Ja.
1: Maar dat klinkt gewoon precies als overheid.
0: Ja, alleen we zijn
1: alleen
0: commercieel
1: voor geld.
0: Gericht. Ja.
1: Ja.
0: Kom naar corporate.
1: Ik neem het in overweging, ja?
0: Kom ergens waar we samen kunnen werken.
1: Oh ja. Dat is fijn. Het had dat eerder gezegd.
0: Ja, het is gezellig, man.
1: Oké, is goed.
0: All right.
1: Oh ja, het is radio.
0: Liedje? Ja. We moeten afsluiten, Leo.
1: Oh. Oeps.
0: Wat dacht je daarvan?
1: Ook wel eens lekker.
0: Dit was het alweer.
1: Ja.
0: Stamp op de Bujala Radio.
1: Ja, veel irritant gelachen. Let's go.
0: Absoluut. En we gaan eruit met een absolute banger.
1: Ja, ik had niet anders verwacht.
0: Let's go. Tot volgende week.
1: Dank voor het luisteren.

Jala Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Kortjarig, door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva Honeval hè, door Shadi Honeval hè. Ja, Kizika Mundesanskar hè. Ujala Radio per vermaaist aap deze te hè. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Brass Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brass Fest Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show.
1: Remix.
0: 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Abid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Saregama Records Crew

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazafest. Koop het nu op brazafest.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. De 20-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk tijdens een schoolkamp in Zeeuws-Vlaanderen blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk in juni kwamen 3 leerlingen en hun basisschooldirecteur om het leven. Ze werden op de fiets aangereden door de auto van de verdachte. Volgens de rechtbank beging hij vaker ernstige verkeersovertredingen. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguazu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Het aftellen is begonnen. De super early bird tickets voor Brazafest zijn bijna uitverkocht. Wacht niet tot het te laat is. Bestel nu jouw tickets op brazafest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hoofdvliet 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De nasleep van een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam zijn alle rijstroken weer vrij bij Barendrecht. Maar er staat nog 8 kilometer file met een uur vertraging. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem door werkzaamheden bij Renkum is daar de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, en zo begint er weer een fris nieuw uurtje. Met een Ghana die we al een hele tijd kennen. Wotjeli, wotjeli, dikhop, jaarki, gali. Ja, daarmee beginnen we dit nieuw uurtje fris met heerlijke Feel Good Ghana. Ghana om lekker enthousiast van te worden. Ghana om lekker van te genieten op deze prachtige mooie dag die we vandaag hebben gekregen. Ja, denk eraan wat je vandaag hebt. Kan morgen voorbij zijn. Dus geniet zolang het kan. Het leven is er om vandaag van te genieten.

Ghana kan naam heet Desperado. Ja, de teksten van deze Ghana. Ze stralen passie, liefde en verlangen uit om het leven ten volle te leven. Ja, heerlijke Ghana, een samensmelting van Hindi en Engels. En dat voegt toch wel een unieke charme toe aan het nummer. Waardoor het herkenbaar is voor een breed publiek wereldwijd. Ujala Radio, hij is Sunwalo, Meho Amit Jeram. En waar je ook bent, geniet van de heerlijkste hits en de beste Ghana hier op Ujala Radio.

Ja, Ganek naam heet Akia Gulab. Ja, aanvankelijk uitgebracht door Mitras. En later was hij te zien in Shahid Kapoor's film Teri Batome Aisa Ulja Jia. Ja, het overstijgt een typisch liefdeslied. Het is een krachtig drankje van bedwelmend verlangen en niet aflatende toewijding. Gezongen met de kenmerkende soulvolle charme van niemand minder dan Mitras on the vocals. Ja, prachtige, heerlijke Ghana was dat. En dit is Rata Kalia. De stem van Ayushman Khurrana.

Jere stem van Ayushman Khurrana. En de muziek die is gecomponeerd door Roger Colley. Ook geen onbekende naam. Ja, het is rustgevend. Het creëert een romantische sfeer voor jullie luisteraars. En ook de video, ja, die moet je ook wel zeker zien. Die is geregisseerd door Dargai en is ook zeer indrukwekkend. Met ja, daarin in de hoofdrol de getalenteerde Ayushman Khurrana in de hoofdrol. Ja, dat is dus in de clip van de film, of nee, van het nummer Rata Kalia. Groep Zurit Geet, Bemisal Ghana, hier zo bij Ujala Radio, Orwobhi.

Ja, een agressieve en heerlijke rockballad. Saridunia Jaladenge uit de vrij agressieve film Animo. Ja, een meeslepend lied over de alles verterende liefde. En dat is allemaal krachtig tot leven gebracht door de krachtige stem van Beeprak. Samen met de emotionele teksten van Gianni was dat. Ja, inmiddels zijn we aangekomen bij de film Brahmastra. Organica naam heet Dance Kabhoot.

Ja, uit de film Bramanstre. Dance Kabhoot. Het is een songtekst met een betekenis. Met Alia Bhatt en Ranbir Kapoor in de hoofdrol in deze film. En ja, ook dit nummer is verbazingswekkend met de betoverende stem van Arijit Singh. Je hoort hem hier bij Ujala Radio vandaag op deze prachtige, mooie dag die we samen beleven hier bij Dunia Kamishore Hindustani Super Radio. Every time.

Met Tera Hoke Natje Dampera. De geweldige stem van Stibin Ben. Ja, heerlijke Ghana. Doe iets geks vandaag, zou ik zeggen. Denk aan iets moois, maar doe ook iets moois. En zeg iets liefs tegen de persoon die vandaag naast je zit. Ja, dan heeft elke dag toch wel iets positiefs. Check it out, yo! We maken er een heerlijke, fantastische dag van. Dat doen we samen. Ujala helpt je een handje. Je hoeft alleen je radio aan te hebben en de rest gaat allemaal vanzelf. Een mooie dag begint met Ujala en een mooie dag eindigt met Ujala Radio.

या बातों को तेरी हम भुला ना सके और होके जुदा हम ना जुदा हो सके. Ja, prachtig mooi gecoverd door de formatie Beatrockers was dit. Ja, af en toe even een heerlijke local Ghana ertussen. Ja, zo doen we dat tussen al die mooie Bollywood nummers door. Ja, dit is uit de film Marjama uit het jaar 2019. Ik groepsoer het Bemisal Kids.

मुझे तेरे पास कहीं, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं. Prachtig mooi, de stem van Arijit Singh uit de film Mar Jawa. Ja, het is een film waarin onder andere Ritesh Deshmukh samen met Siddharth Malhotra speelt. En ja, daarin werken ze opnieuw samen naar de blockbuster Ik Villain. Zijn ze weer samen te zien in de film Mar Jawa uit het jaar 2019.

Ja, Ganneke naam Hirie. Ja, een betoverend liefdeslied dat de hart raakt met zijn soulvolle teksten en ja, oprechte emoties. Ja, prachtig mooi gezongen door Arijit Singh samen met Jesseline Royal.

सपनों की दुनिया है, ये सपनों की दुनिया है, या हंसना यहाँ है, रोना यहाँ है. Ja, sommige mensen leven in een droomwereld en ja, anderen die zien de realiteit. En ja, dan zijn er degenen die het een in het ander veranderen. Ja, dat is hoe het leven in elkaar zit. Sabano ki duniahe. Ja, dat was het nummer van daarnet. Een heerlijke cover, Ghana, van de formatie Chic. Dil Banane Walia. Uit de film A Fighter. Ook weer een prachtige, mooie Ghana.

je voelt die stem van Arijit Singh in deze soulvolle melodie. De stem van Arijit Singh samen met Jonita Gandhi. Ja, het is een tapijt van emoties dat resoneert met liefdesverdriet en de zoektocht naar, naar troost. En ja, de teksten die zijn geschreven door Kumar en de muziekscore is gemaakt door Vishal Shekhar onder leiding van de regisseur, dat is Siddharth Anand. Ik mooi mooi Ghana, Ghana om heerlijk vrolijk van te worden. Ghana om deze dag mee te beleven. Je voelt het allemaal hier bij Ujala Radio.

तो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोनिया. Ja, prachtig, mooie Ghana uit de film Crack, zie ik hier zo. Ja, een film met onder andere... Ja, dan moet ik even spieken wie erin speelt. Ja, ik zie het nu even niet voorbij komen. Maar je hoorde zojuist wel de stem van Vishal Mishra samen met Sharia Ghoshal.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, Divek Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwakinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. 2 brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Ze raakten met hun brandweerwagen omringd door het vuur toen ze tussen 2 brandhaarden reden. Volgens lokale autoriteiten is de brand inmiddels onbeheersbaar en heeft het vuur zich over ruim 15 kilometer verspreid. Door de harde en veranderlijke wind is blussen moeilijk. De 14-jarige Noor, die in april vermoedelijk door haar moeder werd gedood, is vastgebonden gevonden op het bed van haar moeder. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting in de zaak. Het meisje was met tape vastgebonden aan haar polsen en enkels. Ook rond haar nek en mond zat tape. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sodhanigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Fool the vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl. Business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
13: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Douwendijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ब्यूटीफुल सॉन्ग, खूबसूरत गाना। संयर तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। Ja, het is zo'n Ghana dat meteen een film in je hoofd afspeelt. Een verhaal van liefde die verandert, maar nog steeds ergens zachtjes nagloeit. Ja, prachtige mooie stem ook. De stem van Naveen Sarju. Ja, alles voelt... Het voelt alsof alles even verdwijnt in een andere wereld.

Ja, sommige mensen die veranderen niet. Ze verschuiven alleen maar naar een andere plek in je hart. Ja, blijf lekker afgestemd op Ujala Radio, want we hebben nog veel meer mooie Ghana die je meeneemt, Ghana die je raakt en Ghana waar je heerlijk van gaat dromen. Ja, jij luistert en wij houden de sfeer hier zo perfect in balans bij Ujala Radio. Meho Amit Jaram en waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van elk moment van de dag en geniet samen van mijn playlist die ik speciaal voor jullie allemaal heb geselecteerd. Ja, de stem van Jonita Gandhi op dit moment samen met Tesher.

Ja, Ganakram heeft weer mondiaal de stem van Tesher samen met Jonita Gandhi on the vocals. Ja, een heerlijke mix van beats. Ja, het is een Ghana die een instant good vibe gevoel geeft. Ja, het brengt je automatisch naar de good vibes modus hier bij Ujala. Ja, met de ritme omhoog en enorm hoog in de energie. En die vocals, de stemmen van Tesher en Jonita. Ja, dat is pure sprankeling. Ja, als je de vibe voelt, volg hem. Want ja, sommige beats die brengen je precies daar waar je moet zijn. En dat is natuurlijk hier bij Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio, Orwobi Amit Jairamkezat. Ja, een gevarieerde mix, een gevarieerde playlist heb ik. Dus blijf er lekker bij, want we hebben nog meer heerlijke Ghana. Ja, we zoeken het eventjes rustiger op dit moment naar de film Border. Ja, zoveel jaren later is deel 2 uitgekomen. Ja, een prachtige mooie Ghana. Ja, ook weer een cover gebracht in een nieuw jasje. Ghana Kanam heet Jate Huwe Lamho. Je hoort de stem van Anu Malik, Javed Akhtar, Mitoon en Roop Kumar Rathore on the vocals.

ऐ जाते हुए लम्हो सारा तहरो ja, een nummer dat voelt alsof de tijd even stilstaat terwijl momenten zachtjes van je wegglijden. Ja, het is een Ghana die je raakt omdat het precies laat horen wat we allemaal wel eens voelen. En dat is hoe kostbaar de seconde voorbij gaat voordat iets of iemand verdwijnt. Ja, je voelt emotie, je voelt herinneringen. Het doet je denken aan afscheid, allemaal verpakt in een prachtige Ghana. Ja, in januari 26 is deze Ghana gereleased en hoort bij de film Border. Het is de soundtrack van de film Border deel 2. Ja, terwijl de ziel van de originele song behouden bleef in deze Ghana, is dit toch wel weer een nieuwe cover. Een recreation van het originele nummer wat komt uit de oude Border. Ja, zonder het simpelweg helemaal te kopiëren is het toch wel een beetje vergelijkbaar met de klassieker uit 1997. Namelijk uit de originele Border wat in dit jaar uitkwam. Ja, ik zie ik een mooi mooi Ghana, Groepsuret Ghana, Najwala Ghana en Ghana die je even laat wegdromen en je ook even aan het denken zet. Ja, dat gebeurt allemaal hier bij Ujala Radio. Ja, ik zeg het altijd, blijf bij ons, want ja, we hebben nog veel meer Ghana die je hart raakt en je gedachten even meeneemt. Ja, jij luistert en wij zorgen voor de perfecte soundtrack van je dag. Isbar Kanakanamhe Ranja. Komt uit de film Dopati. Ook weer zo mooi mooi. Groepsuret Ghana.

prikt je hart het luidst in de stilste momenten. Ja, kan ik een naam heer Ranja uit de film Dopati. Met in de hoofdrol Kriti Sennen. Ze speelt een dubbelrol in deze film. En bovendien is het ook de eerste film die Kriti Sennen zelf heeft geproduceerd via haar nieuwe productiehuis Blue Butterfly Movies.

Ja, de mooiste tracks die staan alweer klaar op mijn playlist. De stem van Fahim Abdullah samen met Rohan Malik. Ghana Kanaan, he Ishq, een single song, release Ghana.

Ja, ook zo'n prachtige mooie Ghana waar je even heerlijk in kan wegdromen. Je ogen eventjes dicht wil doen en dan luisteren naar de prachtige mooie stem van Fahim Abdullah samen met Rohan Malik aan de vocals. Ja, klinkt mooi. Pas perfect op dit moment van de dag. Ja, ook de stem van Aditya Sharma en Jasleen Royal staat op mijn playlist in deze Ghana Koi Naam. Ook een rustige Ghana, een gevoelige Ghana. Een Ghana die je eventjes aan het denken zet.

Ja, muziek die recht je hart in glijdt. Ganakanam Hikoi Nam, de stem van Jasleen Royal samen met Aditya Sharma. Het is prachtig, het is zacht. Het is zo'n kwetsbaar nummer. Ja, prachtig mooi, de stem van Jasleen Royal samen met Aditya Sharma on the vocals. Ja, en Jasleen Royal die gaat ook alweer een tijdje mee. En ze werd op 18-jarige leeftijd ontdekt in India's Got Talent. Dat was in 2009. En ze werd bekend omdat ze meerdere instrumenten tegelijkertijd kan bespelen. Namelijk een gitaar, een mondharmonica, een fluit en een tamboerijn. En dat doet ze allemaal terwijl ze zingt. Ja, de jury van India's Got Talent noemde haar daarom One Woman Band. Ja, en dat is dus Jasleen Royal. Je hoorde haar warme stem. En zo hebben we nog meer. Nog veel meer Ghana die recht je hart in glijdt. Ja, jij luistert en wij houden de vibe puur, we houden het warm en we houden het echt helemaal origineel. Ja, de stem van Abhijay Sharma on the vocals op dit moment.

बस इतनी दुआ मेरी रूह भी तेरी रूह से मिल जाए. Ja, de prachtige mooie stem van Abhijay Sharma in deze single song Release Ghana. Ja, een heerlijke prachtige vibe brengt dit met zich mee. Je hoort de zachte, bijna breekbare gevoel in zijn stem. Ja, het is alsof iemand een lichtje in je hart aansteekt en even laat branden. Ja, Ghana Kanamraha Noor. En dat gaat precies over dat iemand jouw wereld verlicht zonder daar moeite voor te doen. Ja, sommige mensen die komen niet in je leven als hoofdstukken. Maar ze komen in je leven als licht. Ja, jij luistert en we laten het licht lekker aan. Hier bij Ujjala brengen we Ujjala. De beste hits en de heerlijkste Ghana. Diwana, Diwana, Ghana. Orwobhi Amit Jaram Kesat.

गाने का नाम है सजना के सजदे में इतना रहने लगे। या गाना दैट यू मेटेन इन अ सॉर्ट ऑफ डिफ्यूजन मोड ऑफ प्लेइंग। Het voelt als een soort van liefdesbrief in de vorm van een melodie. Het is toegewijd en het is vol overgave. Ja, echte liefde verander je niet door te duwen, maar door je zachtjes in een beter mens te laten groeien. Ja, de tekst die komt van Irshad Kamil en dat is een bekende dichter en ook bekend van een hele grote Bollywood hit zoals Agar Tum Saate Ho en Tu Chale, maar ook als Tum Tuk. En in tegenstelling tot veel nummers die A.R. Rahman componeert, is dit een van de nummers die hij zelf heeft gezongen. Ja, en dat doet hij niet vaak, want meestal is hij gewoon aan het componeren en zingt hij de nummers niet zelf. Maar deze was dus zelf gezongen door A.R. Rahman. Organa ganam raha, sajna ke sajde mein itna rahine lage. Ujala Radio, hey, sono, hallo, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je ons met je meeneemt, want we hebben nog veel meer Ghana die je ziel verwarmt en je gedachten even laat dromen. Ja, Tujane het toch. Jij luistert en wij houden het gevoel levend op jouw favoriete radio.

Ja, kan ik een naam heel loot liggen, ja. Van de movie van de film Durender uit het jaar 2025. Ja, geregisseerd door Aditya Dhar. En ze werkte bijna 4 jaar aan de wereld van de film. Ja, 4 jaar heeft ze besteed aan het schrijven van het script en het opbouwen van de wereld van Durender. En dat was nog voordat de film groen licht kreeg. Ja, 214 minuten duurt deze film en daarmee is het een van de langste Indiase Bollywood movies ooit. Ja, na 17 jaar, onder andere naar LOC, Kargil en Jodha Akbar, is dit de langste Indiase film ooit. En dat is de film Durender uit het jaar 2025. Ja, dat zijn die leuke weetjes die je luistert als je luistert naar Ujjala. De leukste weetjes en de beste gana. Arwobi Amit Jairam Kesat.

Le Boko, Le Bopis, Jawo. Ja, het originele kennen wij, de film Bhool Bhulaiya gaat alweer terug in het jaar 2007, zo uit het hoofd. Ja, en zoveel jaren is het weer in een ander jasje gebracht. Ja, een beetje rockmuziek op de achtergrond. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana. Vandaag geselecteerd hier op mijn playlist. Isbaar uit de film O Romeo met in de hoofdrol, ja, onder andere Shahid Kapoor. Argana, be misal. Ghana kanam he, ham to tere hi liete.

0: Liete. Ja, een prachtig mooie Ghana uit de film O Romeo. Ja, zo'n prachtige Ghana, zo'n prachtig nummer. Het is zo'n lied dat moeite doet om zacht te blijven, zelfs als het hart eigenlijk in stukken ligt. Ja, soms blijft je hart ergens wonen, zelfs als jij al lang bent doorgelopen. Ja, komt dus uit de film O Romeo uit het jaar 2026. Ja, speelt zich af in het Mumbai van na de onafhankelijkheid, waar de onderwereld opkomt en de stad in een rap tempo verandert. Ja, in de hoofdrol zie je onder andere Shahid Kapoor en hij speelt de gangster in deze movie. Ja, een beruchte huurmoordenaar. Ja, ik mooi mooi Ghana, groep Zurit Ghana. Ik heb het allemaal hier bij me. Geniet lekker van deze mooie dag en geniet van alle mooie.
1: Live vanuit de hoofdstad.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: तैयार हो जा। सुनने वालों, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादादाग 29 en zondag 30 augustus GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Laatste kans, score uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brasafest. Koop het nu op brasafest.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een van de drie verdachten die zijn aangehouden in een terrorismeonderzoek is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag in België. De nu 19-jarige man kreeg daarvoor in 2024 een jeugdstraf. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat het lopende onderzoek verband houdt met de aanslag op de Pride in Berlijn. Vrijdag worden de drie verdachten voorgeleid. De FIFA is een tuchtprocedure begonnen tegen de Argentijnse voetbalbond en enkele internationals vanwege mogelijk wangedrag tijdens het WK. De Wereldvoetbalbond onderzoekt onder meer discriminerende spreekkoren en gebaren, het niet naleven van veiligheidsprotocollen en het tonen van ongepaste boodschappen tijdens wedstrijden. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Ze raakten met hun brandweerwagen omringd door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden reden. Volgens lokale autoriteiten is de brand inmiddels onbeheersbaar en heeft het vuur zich over ruim 15 kilometer verspreid. Door de harde en veranderlijke wind is blussen moeilijk. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: food, music, shoppen, dansen en één groot feest. Dat is Brazzavest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzavest.nl. Doe jaldikar. Brazzavest.nl voor Toek Geriedlee. De super early bird tickets.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

Kieren Kitaar, Miss Unch, B-Tune, Steve, Dimes met Aviv, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

वरुण काजल, नचनिया लोंडवंकिना, डीजे शहीद एंड एमसी रे, स्टेज प्रेजेंटेशन सुधीर। गेट योर टिकट्स नाउ फिया brassafest.nl। Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brassafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brassafest, get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brassafest. Koop het nu op brassafest.nl. Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio.

0: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dadudin en Nizam Waghi zijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Kaha jate ho ruk jao.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve heeft de rente onveranderd gelaten. Toch waren er dissidente geluiden, twee bestuursleden stemden voor een renteverhoging. De Fed wil meer bewijs zien dat de inflatie richting de doelstelling van 2% beweegt, voordat verdere stappen worden gezet in het monetaire beleid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Brassafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brassafest.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

You are Ujala Radio Headlines. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De Franse justitie verdenkt een oud straaljager piloot van het lekken van geheimen aan China. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlammen opging. En de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve heeft de rente onveranderd gelaten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance. Shop, market, culture, family entertainment, taste. Bollywood vibes and beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest. Twee dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parket in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

Twee dagen, duizenden smiles. Brazzavest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzavest.nl. Doe je toch? 40 pesos.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are Ujala Radio Headlines. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De Franse justitie verdenkt een oud straaljager piloot van het lekken van geheimen aan China. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlammen opging. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers, 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Advika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnyer, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je Super Early Bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten Dume. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kersen te hebben. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio. Tujana hit toch? Mijn favoriete radiostation.

You are. Ujala Radio Headlines. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De Franse justitie verdenkt een oud straaljager piloot van het lekken van geheimen aan China. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De Franse justitie verdenkt een oud straaljager piloot van het lekken van geheimen aan China. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
2: Hi, I'm Mehboob Ala Khan.
3: Hi, this is Rani Mukherjee.
4: Main Akshay Kumar.
5: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

ताला।

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are, omdat jij bijzonder bent.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: You are Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homo-monument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?